0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot. Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft op zijn eigen sociale mediaplatform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of de VS Iran nu opnieuw gaat aanvallen. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
7: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven en ook hier behandeld worden.
6: In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen de twee tegen elkaar in Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaar aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. De dag begint nog vrij zonnig en meestal droog, maar na de middag neemt de bewolking toe en zijn er buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Music matters.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: Willy. Music matters.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de
2: Abdij. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Willy. Music Matters.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen. Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RICIF die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. En dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalig topambtenaar van het RICIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
13: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
12: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
14: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven.
12: Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale mediaplatform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben, is niet bekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort erop Schoofs van Union.
15: Alles of niks in de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
12: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En in Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen voor het 2e jaar op rij en de 29e keer in totaal. Barcelona maakte het thuis af door de Clásico tegen achtervolger en rivaal Real Madrid te winnen met 2-0. Positief wel bij Real. Thibaut Courtois speelde voor het eerst weer mee nadat hij 2 maanden oud was door een blessure. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien dan, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer. Music matters.
16: Thomas en Sien.
17: Zeer goedemorgen, vrienden van Willy. We boren een nieuwe week aan. En wat voor een week?
14: De laatste stemweek voor de Willy Album 500. En we zullen nog eens wat klassiekers draaien. Te beginnen met een fantastisch Belgisch nummer. Music.

0: Ja, Lena, we waren niet aan het bijpraten hoor. Klein beetje maar. Goedemorgen, vrienden van Willy. Hartelijk welkom. Ik hoop dat u alles voor de winstreek gaat. Het is maandag 11 mei. Ik mag hopen voor jou ook een beetje kortere week natuurlijk. Voor de rest is het een topdag voor... puntje, puntje, puntje. Vul gerust zelf in, want het is World Ego Awareness Day.
1: Ik kan eigenlijk al meteen...
0: groetjes doen naar Ruben van Gucht?
1: Nee,
0: oké.
1: Nee, ik kan eigenlijk al meteen invullen voor zanger Christophe.
0: Ja.
1: Dat dit misschien wel een dag is die bij hem past. Omdat ik... ja, ik ben van mijn stoel gevallen.
0: Ja.
1: Van het nieuws dat ik las over hem. Dus hij heeft iemand in dienst moeten nemen.
0: Ja.
1: Letterlijk. Dus hij betaalt iemand om constant, dagenlang, valse profielen van hem op te sporen. Die dan aan te geven en te laten blokkeren.
0: Fulltime.
1: Fulltime.
0: Bezigheid.
1: Fulltime bezigheid.
0: Wow.
1: En dan nog zegt hij, ik citeer hè. Ik probeer ze zoveel mogelijk, of het is te zeggen, de persoon die ik in dienst heb genomen, probeer ze zoveel mogelijk te filteren. De valse profielen, maar het is echt dweilen met de kraan open.
0: Jongens toch. Ja, dan volgens mij zijn ze heel goed bezig als je...
1: Ik denk dat ook, dan moet Oké, dat is super vervelend.
0: Daar moet hij is gelovig, daar moet hij eigenlijk God voor bedanken voor zoveel aandacht.
1: Toch een klein beetje flatterend zijn ook van...
0: Zeker wel, ik wil ook een vals profiel. Ik wil helemaal tot aan... Ik heb dat niet gezegd, ik wil dat totaal niet. Kijk, voilà. Ja. Het is maar blij dat het er personeel voor kan inschakelen, dat ik het zelf niet moet doen. Natuurlijk.
1: Ik moet altijd wel zo'n klein beetje lachen met bv's die dan zo in hun story zo zetten. Aangeven, alsjeblieft. Rapporteren, alsjeblieft. Dit profiel is fake. Ik heb het nog nooit moeten doen.
0: Jij zou echt graag een keer een fake profiel van jezelf hebben.
1: Ja, dat ik ook zo kan delen van aangeven alsjeblieft. Ja. Blokkeren die handel.
0: Ik denk dat er
1: niet volgen.
0: Handige Willys bestaan die er nu al mee vertrokken zijn natuurlijk. Dus,
1: trap hier niet in.
0: Zeer mooi.
1: Ja,
0: enfin, vrienden van Willy, ik hoop dat het een prettig weekend was. Als je daar nog iets over te melden hebt, het mag. Maar als de moeite is, hè, liefst. Dus anders ben ik heel benieuwd wat de werkweek biedt. Wat de wilde plannen zijn, sowieso. Is het te vroeg voor frietjes? Misschien nog even. Er is een spectaculair lang rapport gemaakt van frituur La Patate.
1: Van
0: Average Rob.
1: Ja.
0: Luc Bellings, de grote Luc Bellings van het laatste nieuws, is daar eens langs geweest.
1: Mm.
0: En heeft een rapportje gemaakt. En dat is opmerkelijk.
1: Mm.
0: Maar straks
1: zo meer
0: daarover.
2: Willy. Music that matters.
1: Maar je weet, voor mij is het nooit te vroeg voor frietjes of eender welk hartig gerecht.
0: Zou jij nu echt een berenpoot, een curryworst speciaal en een kleintje met stoofvlees kunnen doen?
1: Maar jij weet dat toch? Ik heb toch vaak nog een restje mee van de dag.
0: Ja, zeg, patatten.
1: Ja, geen probleem.
0: Met patatten. Ja. Oké, maar kijk, ik denk als er Willys in de buurt zijn, de bestelling is doorgegeven, zien. In the life, dit is YouTube. Goedemorgen.

0: Snedig rapportje van Hannelore van de nieuwe single van U2. Oh, die U2 doet mij altijd denken aan die tijd dat dat album gratis, amai, bedankt tussen aanhalingstekens, op Apple, op elk Apple toestel stond. En dat dan inderdaad, dat was verschrikkelijk, te pas en te non-pas gewoon in gang schoot.
1: Ik heb daar ook, Hannelore, ik heb daar ook jaren last van gehad, maar... Ik ben er vanaf. Ah, okay. Bij mij is het voorbij gegaan.
0: Maar je hebt er wel een serieus paar geurkaarsen voor in je oren moeten steken. En handenvol geld aan therapeuten en zo.
1: Nee, het is vooral gewoon veel naar Willy geluisterd. Want Willy is zo slim geweest om enkel nummers van U2 te programmeren die niet op dat album stonden.
0: Ja.
1: Waardoor ik dus niet meer geconfronteerd word met die gratis plaat.
0: Het is uit het algoritme.
1: Het is uit mijn algoritme gehaald.
0: Gevlakt, gegomd eigenlijk.
1: Het was trouwens een groot nieuwe single van U2.
0: Ja, ik hoor het. Voilà, dat was hem. En Hannelore, die is nog niet helemaal mee, heb ik het gevoel. Maar we moeten misschien nog een beetje tijd geven.
1: Komt wel.
0: Ik vroeg me af of we het al over frietjes mochten hebben en de frituur. Ik denk het wel, want Frankie laat weten, ik heb zo pas de overschot van mijn lasagne naar binnen gedraaid. Goedemorgen.
1: Je suis Frankie.
0: Voilà. Dat zou je ook perfect kunnen, hè?
1: Geen enkel probleem.
0: Koud dan?
1: Nee.
0: Warme wel.
1: Nee, okay. Ja.
0: Goed.
1: Nee, ik ben niet voor zo gerechten die warm waren dan koud opeten of andersom.
0: Oh, ja.
1: De oorspronkelijke temperatuur moet wel terug.
0: Nee, ik snap wel. Ik zou nooit cornflakes opwarmen of zo. Nee.
1: Voilà.
0: Ik voor woorden. Helemaal niet. Maar goed, een mooi rapport voor Frituur La Patate in Antwerpen van de grote Luc Bellings, die wel vaker rapportjes maakt natuurlijk. Begon al met, als tegen sluitingstijd er nog steeds een wachtrij staat met security erbij, dan mag je de opening gerust een geslaagde opening vinden van je frituur, dat is zo. Maar het hele rapport vind je in de krant vandaag. Dus,
1: wat is er je bijgebleven uit het rapport? Het belangrijkste?
0: Het allerbelangrijkste.

0: een heel belangrijke factor als je aan de frituur begint. Stoofvlees.
1: Is het vers?
0: 10 op 10. Wow. Mooie, grote, malse stukken zien.
1: Ik denk dat we stilletjes aan moeten afronden, want mensen gaan nog denken dat wij aandelen in La Patate hebben. Of
0: nul,
1: maar betaald
0: ik hoop dat
1: hij
0: luistert
1: post,
0: en dan, voor de rest van mijn bestaan al mijn kinderen dat gratis kunnen gaan eten, dan zal zijn kot rap failliet zijn, denk ik. Ik kan nog even afronden dan, hè, want ook niet onbelangrijk, vol au vent, 7, want het was misschien een beetje pech voor Luc, er zat geen balletje in.
1: Oh, het was net het beste met de vol au vent.
0: Natuurlijk, als ik het zo
1: Luc, ik zou een 6 geven, of een 5.
0: Ja, treurige champignons moet stellen, dan ga je natuurlijk 4 klauwen gewoon terug naar huis. Slechts 1 minpunt en daar sta ik helemaal achter. Die Biki Burger, nergens voor nodig. 5 op 10, want Luc wordt daar niet warm van. Zo.
1: Ik ook niet, Luc.
0: Wij zijn Luc. Nous sommes Luc.
1: Nous sommes Luc.
0: Zeer goed.
1: Dat is toch, ik denk soms dat dat een soort van hoax is of zo, hoe noem je dat, van de Biki Burger. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
0: Ik snap ook niet dat iedereen
1: hoe kan iemand dat lekker vinden? Ja.
0: Zij echt mega zat zijn. Om teven wat kan eten, eventueel. Maar goed, goedemorgen, dat zijn we niet zat, uiteraard niet. Solwijks.

0: DJ's van Solvex. Even uw aandacht eventueel, want er is helemaal niets mis mee. Maar het lijkt erop dat de voltallige kroost van Sien langzaam maar zeker Willy aan het overnemen is. Dat is zo. Het is gelukkig, enfin, gelukkig, het is maar één kind, dat wel.
1: Ja. Maar en daar zal het ook bij blijven. Dus,
0: jouw
1: ja.
0: bloedeigen dochter Yoko, die we hier aan het woord horen.
2: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma op Willy. Want hij gaat tickets weggeven voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Morgen zeker goed luisteren, hè? Is het goed?
3: De Willy.
2: Muziek is kei belangrijk.
4: Oh. Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama, dank u!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking. De tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
14: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: Thomas en Sien.

0: De Willys zijn ook aan het bekomen van de acteerprestatie van jouw dochter Yoko Sine. Dus even, ja, dat heeft ze toch van haar mama.
1: Acteren, ja. Presenteren, dat was eerder presenteren dan acteren, hè?
0: Ja, presenteren, inderdaad, ja, dat was keihard. Ja. Gewoon, dat was gewoon hard, als core ons business en zo. En het wordt allemaal bevestigd van, amai, wat een talent, dat heeft ze dan toch van haar mama. Ja, en dan heb je haar papa nog niet gezien.
1: Ja, dat kan misschien ook, nog beter. Ja, ook, ja.
0: Dat kan die ook, hè. Dat kan nu toch niet anders dan dat ze hetzelfde lieveke wordt als haar mama. Ismael is hier puntjes aan het scoren. Oh. Jongens, toch. Zo schattig zit in die genen, dat is mooi. Ellen die heeft ook een kleine een culinaire tip, dus goedemorgen Thomas en Sien. Ik ging gisteren naar de Tour de Geuze en heb daar, tussen aanhalingstekens, redelijk wat lekkere geuzes, lambiek geproefd. Desalniettemin, en nu komt denk ik de clou, is het kopje fris en ben ik klaar voor de grote werkweek, of de korte werkweek staat er eigenlijk. Lang leven de geuzenstekers.
1: Ja, ik moet Ellen daarin bijtreden.
0: Geuze is lekker, hè.
1: En ook vooral, dat is toch zo van hetzelfde principe als natuurwijntjes.
0: Het smaakt ook. Ja. De natuurwijn kan bijna als geuze smaken. Zo geoxideerd als de pest, maar wel lekker. Ja.
1: En ik heb daar ook minder last van.
0: Als je dan toch eens echt je rol beroerd wil zuipen, doe het met geuze. Dat heeft Ellen hier eigenlijk als betoog geleverd.
1: Maar ik ben toch vooral jaloers op de afgelopen weekendactiviteit van Tim. Tim is naar de Coastal Walk geweest aan ons zeetje. Ik weet dat onze collega's van de radiozender hier vlak naast, namelijk Joe, dat die daar partner van waren. En ik ben daar heel jaloers op, want ik zou heel graag eens gewoon nog eens een hele dag wandelen.
0: Ja, maar je wou dat het liefst met alle Willys samen doen, bedoel je dan?
1: Maar vooral, wanneer heb je eens de tijd om een hele dag te wandelen?
0: Ja.
1: Dat overkomt mij nooit, tenzij dat dan zo in je agenda staat van ik moet dat doen voor het werk.
0: Ja.
1: Snap je? Of ja, je moet dat dan echt zo al maanden op voorhand. Ik weet niet hoe dat, maar bij mij lukt dat niet.
0: Iemand moet toch een klein beetje het vuur aan de schenen leggen voor je het zo dol gaat maken.
1: Ja.
0: Je moet een incentive, een trigger hebben.
1: Ja, exact.
0: Voilà, dat moet
1: misschien volgend jaar.
0: Maar misschien moeten wij eens een andere wandeling met de Willys doen. Maar aan de kust is heel prettig, want doorgaans wel mooi zuurstofrijke lucht en zo. Maar er zijn nog leuke plekken, hè?
1: Ja.
0: Roergebied of iets anders. Ik zoek nog wel.
1: Niet te ver. Liefst gewoon zo hier vertrekken ook.
0: Hier vertrekken. Ja. Veel woorden.
1: Of in Leuven vertrekken.
0: Gewoon even rond de kerk van Kesselo en voilà. En de geuze erin. Zo, we zijn vertrokken.

0: ideeën, Sien. Het wordt hier bevestigd door tal van Willy's. Greet bijvoorbeeld, ze doet meteen mee aan de Willy Walks.
1: De Willy Walks, wauw.
0: Goeie titel. Goeie titel, Greet.
1: Superveel mogelijkheden. Ja? Wauw.
0: We gaan dat eens voorleggen.
1: We gaan aan de slag.
0: Jawel.

alle willies die het gevoel hebben van ik ben net wakker en precies alweer aan het inkakken, hebben we de oplossing in aanbieding. Ik mag u voorstellen, de nieuwe van de Hickey Underworld. Dat vind ik persoonlijk een

0: On That Bombshell, jawel, het is zover.
1: Ja, als we dan ooit die Willy Walks organiseren of de Willy Wandeling. Alhoewel, de Willy Wandeling klinkt eerder voor gevangenissen. Maar goed.
2: Als dan heb je ook een thermos nodig.
1: Dat wou ik zeggen.
2: Ah, voilà, ja. Het is moment.
1: Het is moment.
2: Stuur thermos naar de Willy. Ja.
3: Willy. Willy.
4: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de
5: Abdij. Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
6: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
5: Met een wel heel bijzondere bagage.
6: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
5: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
6: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
5: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
6: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Thomas en Sien.
2: Ja,

0: Nina Persson, I love you. I love you, Nina.
1: Love you too.
2: En de zanger van Manic Street Preachers mag er ook zijn, natuurlijk. Your love alone is not enough. 7:15. Aandacht, vrienden van Willy. Dit is een heel belangrijk moment.
1: Misschien wint Pieter Jan zo meteen wel de thermos. Goedemorgen, Pieter Jan.
3: Goedemorgen.
1: Heb jij ook een korte week voor de boeg?
3: 4 dagen, toch?
2: Ah ja, oké. Dat is ook al mooi.
1: Dat is al minder dan anders, hè. Je speelt zo meteen tegen Carina. Goedemorgen, Carina.
4: Goedemorgen, Sien en Thomas.
2: Dag, Carina. Heb jij een korte week voor de boeg?
4: Nee, ik heb geen korte week voor de boeg. Maar misschien dat ik nog een dagje verlof ga vragen.
2: Oké.
1: Okay. Oh, tof dat dat zo last minute kan, hè.
2: Ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Maar goed, we dwalen af. Eerst toch wel even focus. De orde van de dag betreft hier dus de felbegeerde thermos van Willy, die scheefgeslaan moet worden, of door Pieter Jan of door jou, Carina. Belangrijk is om ondersnelst te raden welke band of artiest nog niet bepaald wakker is. Zodra je denkt te weten, roep je je eigen naam, niet die van de tegenspeler, want dan wordt het heel ingewikkeld. De opgave wordt gestopt. Heb je het juist, dan win jij de thermos. Heb je het fout, dan gaat hij naar de tegenpartij. En win jij een vrolijke klak voor op je toren. Hopla. Zo, dat is het. Iedereen klaar?
4: Ja, spannend.
2: Ja, het is spannend.
1: Ik voel dat jullie heel zenuwachtig zijn.
2: Is niet nodig, hoor.
1: Nee.
2: Alhoewel, toch wel eigenlijk. Pieter Jan en Carina, opletten geblazen. Dit is vandaag de opgave.

0: Votre message a atteint la longueur maximale. Pour reporter à plus tard l'heure et la date de livraison de votre message, appuyez sur 3 pour réenregistrer un message. Appuyez sur 1 pour envoyer votre message. Appuyez sur 2 pour réentendre le message.
1: Ja, ik denk dat Pieter Jan is omvergevallen en Carina over is gebleven. Ik weet niet precies. Misschien moeten we heel snel even Pieter Jan terugbellen, zodat... Ja, hoe lossen we dit nu weer op? Carina, ja, simpel zijn. Ja. Pieter Jan is eraf gedonderd.
0: Ja, voilà.
2: Ik herken me het, maar ik kwam er niet op.
1: En je kwam er niet op.
2: Maar als Pieter Jan er niet meer is, dan is het thermos voor mij.
1: Carina is er in haar eentje de regels aan het bepalen.
3: Maar Pieter Jan is er toch echt niet meer?
1: Nee, het is nog altijd. Maar misschien moeten we hem nog één keer even terugbellen. Als hij dan het verlossende antwoord geeft, dan die kans moeten we misschien. Want misschien is hij onder een brugje gereden of zo. Hè. Hoe gaat dat dan?
2: Ik kon zo wat meezingen, maar ik kwam er niet op.
1: Het is niet
0: waar. Appuyez sur 3 pour réenregistrer un message.
1: Nee, het is raar.
0: Pour envoyer votre message.
1: Het zijn echt twee dingen. Jongens, er is toch een andere lijn door. Pieter Jan, welke band of artiest mee jij gehoord hebben?
4: De telefoon.
1: Ja, maar
4: ik
1: krijg hier een... Dit is allemaal compleet gek van te worden. Wat was het, Carina?
2: Foo Fighters!
1: Hoe gaan we dat oplossen? Allebei een klak, wat denk je daarvan? Is dat een redelijk zien? Of ben ik nu toch te vrij? Nee. Allebei een klak en we vergeten deze dag, wat denk je? Is dat niet de oplossing?
2: Ik heb al een klak.
1: Carina, jongens, toch? Het is wat mee ook gewoon. Allee,

0: Jezus toch. Wat was dat?
1: Ik wil me echt excuseren, dat was verschrikkelijk.
0: Ja, maar ik kon niet echt heel veel aan doen.
1: Nee, onze telefoonlijn is kapot, maar dat is natuurlijk interne info, maar er is van alles mis.
0: Ja, dat is echt, ja. Echt schande gewoon. Ja. Maar goed, we vergeten deze dag. We doen alsof er niks aan de hand is. Elke klak, zand erover, zoiets. En dan nog een herkansing bij gelegenheid.
1: En vooral, het lag niet aan ons.
0: Het lag echt bij haar niet. Maar kijk, geen probleem. We zetten het recht. Met een leuke deun. Net voor het nieuws van 8, eentje om goed wakker bij te worden. Danske mag al, eventueel naakt, je ziet maar. Dit is Blur, Crazy Beat.

0: Dit helpt een beetje. Ik werd echt intens ongelukkig van die telefoonlijn.
1: Ja, maar ook, laat het los.
0: Bro, maar we kunnen zoveel.
1: Laat het gewoon los.
0: Telefoonlijnen zijn nog altijd zo vaak zo brak.

0: Chris heeft gelijk wat hij er nu stuurt. Is dat niet wel nee, veel van het goede? Dat is twee keer Nina Persson op kwartier tijd. Klopt, klopt. Eerst met Manic Street Preachers, nu met Cardigans. Anderzijds, laat weer ik zijn, Chris. Er kan nooit genoeg Nina Persson zijn. Ondertussen wordt ons hier geheel gratis een pet aangeboden door Carina. Ze heeft er net twee gewonnen. Zat er al twee of zo? Ik kan bijna handelen in Willy-petten beginnen.
1: Dat is super lief, Carina, maar ik bedoel, we zitten aan de pettenbron. Dus... Ja,
2: laat ons gerust.
0: My favorite game is vandaag niet het thermospel. Het is bijna 8:00, tijd voor een nieuws.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 8:00.
4: Goedemorgen. Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de Standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat verder aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. Dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalige topambtenaar van het RISIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
4: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen, opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
6: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna aan 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
4: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. In Den Bosch in Nederland is afgelopen weekend een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Er zijn plannen om daar binnenkort minderjarige vluchtelingen op te vangen, maar daar komt veel protest tegen. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg. De politie onderzoekt de ontploffing. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
7: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we die week met een goed gevoel beginnen.
4: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Het zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste minidrama-serie. Het won ook al de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.
0: Ja, wat zeg. Goedemorgen. Welkom.
3: En
0: een beetje rekening moeten houden dat we onze weerwielen gaan moeten opvegen, want het weer ziet er niet zo geweldig goed uit. Zien maar, okay.
1: Maar zolang wij ons herpakken, onze telefoonlijn zich herpakt...
0: Laat het los, laat die lijn
1: alleen
0: los.
1: Maar...
0: Laat het los.
1: Ik ging zeggen, kunnen we alleen maar op een goed uur radio rekenen. Hè? 2 uur zelfs nog te gaan.
0: Ja, zeker. Aan ons gaat het in elk geval niet.

0: heb een beetje gevonden dat het lijkt dat het een nummer is dat over uithuwelijken gaat. Want eigenlijk zegt hij, give it away, give her away. Zo klinkt dat toch? Maar laat dat jou niet in de war brengen natuurlijk.
1: Nee, dat doe ik ook niet.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Give it away van Red Hot Chili Peppers. Het is 8 over 8, vrienden van Willy. Welkom maandag 11 mei, begin van een mooie nieuwe week. Korte werkweek, hoop ik, ook voor jou.
1: Voor ons alleszins wel, dus ons kan je verwachten tot en met woensdagochtend en donderdag en vrijdag.
0: Ja.
1: Neemt Jan van den Bossen het over, dat doet hij altijd fantastisch, dus dat kan je deze week verwachten tijdens de ochtendshow van Willy. Gisteren was het moederdag, Thomas.
0: Ja, klopt. Ja. Klopt. Ik ben heel benieuwd wat jij gekregen hebt van Yoko.
1: Ah, ik heb een fantastisch cadeau gekregen, echt waar. Ze heeft er heel lang aan gewerkt, ze waren er al in januari op school aan begonnen.
0: Amai.
1: Ze had eigenlijk een soort van hartje getimmerd met spijkers. Ja. Zo'n houtblokje.
0: En kwam er dan wol aan te pas?
1: Ja. En dan is dat inderdaad zo, hè, is er zo wol over die spijkertjes gegaan, waardoor het een groot hart is geworden. Ja. Maar goed, dat timmeren, dat is dus wel echt niet makkelijk. Dus daar hebben ze heel lang over gedaan.
0: Ja, dat zal wel.
1: Heel mooi.
0: Ja. Ja. Allee, chic. Ja,
1: en dan heb ik ook nog een mooi juweeltje van mijn liefje gekregen.
0: Van het papaatje.
1: Van het papaatje. Zeg, ja, heel blij mee.
0: Verwennerijtje.
1: Ik vond het wel, wat ik wel bijzonder vind aan Moederdag, is dat het is zo'n beetje de circle of life die dan altijd in je gezicht komt of zo. Want
0: je hebt ook een moeder, bedoel je?
1: Ik heb ook een moeder. En vooral, mijn moeder is dus vorig jaar haar moeder verloren.
0: Ah, ja.
1: Mijn grootmoeder
0: is
1: overleden.
0: Is gestorven vorig jaar, ja.
1: Voelt dat ineens, dat voelt zo anders.
0: Ja.
1: Zo, ik weet het niet.
0: De oermoeder
1: is er niet meer.
0: Is
1: dan gestorven. Ja. En nu, ik denk dat dan voor mijn mama een moeilijker dag was dan anders. Terwijl het tot vorig jaar eigenlijk een van de mooiste dagen was. Dus dat vind ik wel altijd heel confronterend. En natuurlijk ook zeer confronterend voor de mensen rond je die dan kinderen willen, waarbij het nog niet lukt.
0: Ja.
1: Dus het is toch wel een hele beladen dag. Ik ben dan ook altijd wel blij dat die dag voorbij is.
0: Kijk,
1: ja.
0: Maar nee, het is mooi. Het is mooi dat hij zegt. En hulde aan Yoko, haar timmerwerk.
1: Ja, dat,
0: dus dat kan ze ook al. Hè.
1: Ja.
0: Dus spotjes inlezen. Maar dus een schrijnwerkertje zit er ook in.
1: Ja,
0: dat is allemaal niet multifunctioneel.
1: Hoogbegaafd.
0: Nou, laten we het gewoon benoemen.
1: Voor op haar leeftijd.
0: Geniaal. Geniaal gewoon. Over geniaal gesproken. Straks is er de weer, Willy.
1: Oei, oei.
0: Ja. En we gaan die waarschijnlijk gewoon, ja, min of meer van de grond moeten rapen, want het is niet zo echt ongelooflijk goed weer. En dat drukt zeer op onze Frank zijn gemoed dan.
1: Het ziet er zelfs stormachtig uit.
0: Ja, kom, laat het zo eens. Misschien aan het luisteren. Ja. Straks neemt hij niet eens op. Laten we eens proberen daar.

0: Janie's Got a Gun, zonder vergunning, slecht nieuws natuurlijk.
1: De Weerlilie.
0: Voor de Aerosmith. Goedemorgen, dag Frank.
2: Goedemorgen.
3: Frank, ik denk dat het wapen dat wij vandaag nodig hebben een paraplu is.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat is een feit. Ja, ja, op dit moment. Op veel plaatsen nog aan het regenen, althans toch in het centrum en oosten van het land, in het westen. Daar is het al droog geworden, daar zijn ook enkele opklaringen gesignaleerd. En de verwachting is wel dat die regenzone geleidelijk aan opschuift naar het zuidoosten. Dus op steeds meer plaatsen gaat het dan tijdelijk droog worden. Maar na de middag komt er nog een regenzone aan. Vanaf het noordwesten gaat dat zijn. Nu, dat is een smalle band. Hè. Dus tijdelijk eventjes een paar uur dat het nog gaat regenen. En daarna wordt het opnieuw toch wat droger vanaf het noordwesten. Maar wat vooral opvalt, dat is... Ja, een pak kouder hè, ten opzichte van het weekend. Het is misschien toevallig, maar de ijsheiligen beginnen vandaag. Het is de eerste vandaag en die denkt dan in zijn eigen... Ik ga hier toch even iets doen aan die temperaturen. En dat is hem verdorie goed gelukt, want het wordt niet warmer dan 12 graden vandaag.
0: Tot wanneer lopen die ijsheiligen? Ik ben zo niet echt al te gekerst.
2: Dat is in principe van 11 tot 14, sommigen zeggen tot 15 mei.
0: Dus dan kan het nog altijd zelfs vriezen 's nachts. Daar

0: Loop van de dag krijg je dan veel stapelwolken. En de meeste gaan niet uitgroeien tot een bui. Het wordt dan ook wat normaler. Hè. Zachter toch met 15 graden op zaterdag. En zondag misschien een 17 of 18 graden.
1: Oké, Frank. Ik moet zeggen, Sien zit hier heel sip te kijken. Maar jij, ik zeg het te weinig, Frank. Je hebt u goed gehouden. Je hebt u goed gehouden?
0: Ja.
1: Ja, bij de slechte weernieuws dat je moet brengen. Ik weet dat het jou diepst raakt van eigenlijk iedereen. Maar het was niet aan te merken. Geen trilling in de stem. Zo niet het moment dat ik denk van, hey, oh shit, hij gaat toch huilen. Nee. Je hebt u goed gehouden. Dankjewel, Frank.
0: Ja, wel. Het heeft veel effort gekost, maar
1: we gaan het
0: daarbij houden.
1: Dat is goed. Heel graag tot morgen.
0: Ja, tot morgen.
2: Dag, Frank.
1: Fijne dag.
3: De weer, Willy.
1: Zwaar gezien, als hij hem goed had, moet het ook zijn.
2: Ik ga naar de Ardennen.
1: Shit.
2: Woensdag tot en met zondag.
1: Maar als je dan toch zo'n beetje ruwer weer en zo moet hebben, is zo de Ardennen is wel de gepast. Nee, het is een slecht betoog. Ik weet, ik ga er niet uitgaan.
2: Beter slecht weer in de Ardennen dan aan zee?
1: Ja, ook
2: ik weet
1: wel.
2: Het niet.
1: Ja, is okay, wel. Ik kan nog altijd gewoon ergens paté gaan eten.

0: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.

0: staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
2: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
3: Je leven lang.
2: Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Festival Parel Vestrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michel, Sonjeu, Kevin James, Naft, Channel Zero, Steam, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Vestrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst. Net over de grens. Tickets via vestrock.be.
5: Thomas en Sien.
6: Je krijgt het hartje onder de riem, Sien, van Ines. Die gaat ook van woensdag tot en met zondag naar de Ardennen. Heeft ook het weerbericht gehoord. Regenjassen, dikke truien, paraplu, ligt allemaal klaar. En vooral 24 flessen wijn.
7: Ik kom af, Ines. Laat maar weten waar je zit.

0: doorbraaksingle van Adam Grant Duchel en zijn vrienden van The War on Drugs. Ondertussen zo goed als 8:30. En het is maandag 11 mei. En vieren is niet echt hetgene wat we moeten doen.
1: Herdenken, hè.
0: Herdenken.
1: Maar ik kreeg vrijdag al een bericht van mijn zus, van een van mijn zussen. Maandag hoogdag.
0: Ja, ze is zo?
1: Ja,
0: grote Bob Marley fan?
1: Grote Bob Marley fan.
0: Heeft ze dreadlocks? Ja.
1: Gehad, heel lang. Ah, okay. Jawel.
0: Okay. En ze houdt ook van reggae.
1: Ze houdt van reggae.
0: Okay.
1: Absoluut wel. En vooral van Bob Marley natuurlijk, die
0: terecht
1: op 11 mei 1981 overleed. Zo lang geleden al.
0: Ja.
1: En ja, veel mensen zullen dat verhaal wellicht wel kennen, maar het is toch, ja, het blijft een zeer bijzonder verhaal. 36 was hij maar, Bob Marley. En had al heel lang een wondje aan zijn teen, sinds 1977.
0: Een melanoompje.
1: Dus 4 jaar voor zijn dood. Ja, het bleek dan uiteindelijk een melanoom te zijn, huidkanker. Ja. Hij dacht dat het om een voetbalblessure ging,
0: ja.
1: Maar het was dus wel...
0: En hij dacht ook vooral de hele tijd, let's spliff it away!
1: Ja, maar ja, die was Rastafari natuurlijk.
0: Ja, die mocht niet snijden in zijn lichaam of laten snijden in zijn lichaam.
1: Nee, volgens zijn geloof mocht hij zijn teen niet laten amputeren. Maar ja, die kanker die ging naar zijn maag, naar zijn longen, naar zijn hersenen. Dus dat was niet goed natuurlijk.
0: Nee.
1: 1980 zakte hij in elkaar tijdens het joggen. En dan september 1980 gaf hij zijn laatste concert ooit. In de VS was dat. Dan heeft hij zich wel nog laten bekeren tot het christendom.
0: Ah ja, maar dat was aan de late kant.
1: Ja... Het is ook zo'n verhaal van... die heeft dat uiteindelijk wel gedaan, maar dat was dan blijkbaar vooral om zijn moeder ook een plezier te doen.
0: Ja, oké.
1: En het christendom is nogal geneigd om Bob Marley ook naar zich toe te trekken.
0: Ah ja.
1: Terwijl...
0: Niet dat dat een gewoonte is om dingen naar zich toe te trekken, hè. Christendom. Mocht het niet zeggen. Maar ja, toch. Centjes en goud kon hij ook heel goed naar zich toe trekken. Maar dat is een ander verhaal weer. Ja.
1: Vooral volgens de Rastafaris is hij toch tot het einde van zijn leven echt wel Rastafari gebleven.
0: Ja.
1: 11 mei 1981 is die dus overleden. Ja, door alle uitzaaiingen dat die heeft gekregen na die stomme kanker in zijn teen.
0: Ja, vreselijk.
1: Hij had gewoon
0: vreselijk.
1: Die teen moeten laten amputeren, maar ja.
0: Ja, ik had die... Ik was 4 toen hij stierf, dus ja. Maar ik had die echt heel graag eens live gezien.
1: Ik nu ook wel, moet
0: echt, ik denk dat dat echt fantastisch zou geweest zijn.
1: De Wailers zonder Bob Marley,
0: ja,
1: dat is
0: hetzelfde.
1: Anders.
0: En fuck dat, ik even mag zeggen, die Wailers amputandrik. Dat is echt, als je die over de vloer hebt... Allee, het is nu dat die elk weekend in mijn hof zitten, maar zo, ik weet van op festivals en zo.
1: Ah ja, oei. En Ziggy?
0: De Ziggy, ça va.
1: Ja?

0: Ja, ze zei, ik vraag het voor een vriend, ik ga hem benoemen. Voor Roel. Betreffende dus jouw liefde, enfin de liefde van jouw zus voor de reggae-cultuur, wou Roel heel graag weten of ze ook enorm veel houdt van Rastafari-kruiden.
1: Nee. Ze gaat enorm nuchter door het leven.
0: Okay.
1: Letterlijk. Figuurlijk iets minder, maar letterlijk super nuchter.
0: Okay.
1: Ze is sportief, hè.
0: Ah ja.

Songs toch wel een band naar mijn hart. Alleen al omdat ze zo fijn zijn om songs van minder dan 2 minuten te maken. Dat is ook al mooi. Dadelijk de goed nieuws, Willy. Na

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
9: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
11: Chin chin.
10: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
11: Knalprijs.
10: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Thomas en Sien.

0: Ja, nu twijfel ik natuurlijk nog tussen Listomania of Wolfgang Amadeus Phoenix als album. Doen voor de album 500, hè? De Billy album 500 zien.
1: Ik weet het.
0: Kan nog wisselen.
1: Hè? Oh, wacht. Je kan nog wisselen.
0: Phoenix en sorry.
1: Maar nee, wacht, je kan nog wisselen. Heb je dat nog niet ingevuld?
0: Ja, maar ik moet het misschien echt nog officieel invullen. Oh. Sorry. Ah, kijk daar, een rood borstje.
1: Ja. Daarmee naar de oorlog, jongens, toch?
0: Oh. Ja, moet dan in.
2: Goed nieuws, Willy.
0: De wifi was even kapot. Goedemorgen, dag Freek.
3: Goedemorgen, Sien en Thomas. Blij jullie te horen.
0: Ja, insgelijks. Heb je goed nieuws voor ons, Freek?
3: Hey, positief. Ik heb positief nieuws.
0: Positief nieuws.
3: Positief nieuws, dat is hoe ik naar de wereld kijk, dat weet je. Ja, en positiviteit, dat is toch het kernwoord bij dat hele hantavirusverhaal.
0: Ah, oei.
3: Daar heb je vorige week niet over gehad. Nee. Het was gewoon een cruiseschip zonder al te veel problemen. Enfin, ja. Er zijn ondertussen vliegtuigen uitgevlogen naar alle windstreken. Onder andere naar Eindhoven is er een vliegtuig aangekomen met mensen die misschien wel, misschien niet besmet zijn. We weten het allemaal nog niet.
0: Positief is. Positief sowieso.
3: Ja, wel,
0: zijn dan
3: op
0: positief.
3: Zich wel. Wat we ondertussen al zeker weten, er is ook één vliegtuig vertrokken dus van Tenerife, hè, waar datzelfde schip is aangekomen, naar de Verenigde Staten. Daar zit alvast één Amerikaan positief getest op. Oh. En één Fransman die symptomen heeft, licht positief.
0: Een beetje licht positief.
3: Allee, ja. Corona all over. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar gisteravond dat vliegtuig in Eindhoven, daar zaten ook twee Belgen op, die van dat cruiseschip zijn gekomen. De mondkapjes helemaal terug. Enfin, het komt allemaal terug.
0: Nee.
3: En vooral, ja, dat hantavirus, het is dus de Andes-variant waarvan men zeker weet dat die van de ene mens op de andere kan overgaan.
0: Ja.
3: Het tricky ding eraan is, de incubatietijd, dat is een beetje natte vingerwerk, dat wordt geschat tussen de 1 en de 6 weken. Ook dat doet men ook een beetje aan corona denken.
0: Ja.
3: En tegelijkertijd zijn er gevallen waarbij mensen 48 uur na de eerste symptomen er gewoon van tussen waren. Enfin, dat zijn meestal niet de gezondste mensen meer.
0: Nee,
3: er is
0: goed.
3: Wel van al die dingen. Laat ons zeggen dat het allemaal nogal wazig is. We weten het niet. Hè. Die twee Belgen die zijn op dit moment hier in Antwerpen trouwens, in het UZA, worden daar getest. En dan gaan die naar huis en dan gaan die 6 weken in quarantaine. Want ja, men vermoedt 6 weken incubatietijd.
0: Ja.
3: En die quarantaine, dat bestaat uit 2 keer per dag. De thermometers, die ik neem aan onder het oksel of zo zeker.
0: Of in de poepenholie ook, kan ook. Freek, want dat is eigenlijk het best, meest betrouwbaar. Ja.
3: Voilà, ja. En elke dag is bellen met de dokter om te zeggen, hoe is het? Dat is het eigenlijk.
0: Freek.
3: En dat is onze grote beschermingswal, minder dan 10 jaar na corona, moet ik zeggen.
0: Nu kunnen we hier allemaal van niets aan de hand en zo doen. En het is overduidelijk wat je bedoelt met in deze context positief nieuws.
3: Positief, absoluut.
0: Maar echt helemaal rustig ben ik er niet van geworden, Freek.
3: Nee, Thomas, ik wil misschien graag mijn conclusie, mijn immer optimistische conclusie delen met de Willys.
0: Ja.
3: Ik zag de kop in NOS, en er zit een aantal Nederlanders op, en daar was de kop, 6 weken thuisquarantaine gaat op vertrouwen. En dan dacht ik, wel, als het zo zit, dan ga ik alvast een nieuwe palet toiletpapier bestellen.

0: zolang we uiteindelijk in een park op een bankje mogen gaan zitten.
1: Ah, wel. Ja. Dan is er eigenlijk toch niks aan de hand.
0: Exact.
1: En dat we naar de fournitureenwinkel nog mogen vergeten, dat ook alweer, waar je dan stofkoek
2: ook nog... Ja, om jezelf gewoon te bekleden.
3: Voilà. Hey, even voor we verder gaan, we gaan niet over, we gaan niet panikeren, maar kunnen wij een sociale bubbel vormen? Hè? Kunnen we
1: dat heel graag. Heel graag. En we zijn dan met drie, daar kan er nog eentje bij zijn.
2: Okay. Ah, voilà. Ja.
1: Voilà.
2: Dankjewel. Allee. Tot morgen,
1: Freek. Tot morgen. Bye-bye.
4: Goed nieuws, Willy.
2: Nee, dat klonk niet goed. Dat klonk niet goed.
0: Oh, Freek, ben je
2: er? Wacht, Freek, ben je er?
0: Ja, kan je eens nadenken over jouw favoriet album aller tijden tegen morgen voor onze Willy.
2: Die weet dat nu al, hè?
1: Ja, ik heb, er komt iets in mijn hoofd op, maar ik zal nog...
0: Cliffhanger, tot morgen.
1: Ja.

Rock and a Hard Place van de Rolling Stones. Jack White is helemaal terug. Van eigenlijk nooit echt weg geweest. Hè. Maar een van zijn nieuwe singles heet God and the Broken Ribs. Dit is Jack

0: orgelke, jongens.
1: Willy. Willy. Music Matters.
0: Wie piekt het dan? God and the Broken Ribs van Jack White. Ik was een beetje ongerust over dat hantavirus. Maar Sien heeft positief nieuws daarover.
2: Ja, de woordvoerder van de WHO zegt: het hantavirus is alleen gevaarlijk voor mensen die besmet zijn. Het is toch altijd zo?
0: Ja.
2: Huh?
0: Ja,

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Expert Gino van Ossel.
5: In principe liggen die prijzen vast. En het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
4: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. Opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
6: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna aan 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
4: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Er zitten op dit moment ruim 13.700 gedetineerden in onze cellen, terwijl er maar plaats is voor een goede 11.000. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte, dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
7: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Cathy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon, om die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
4: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Dat zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste mini-drama-serie. Toon ook de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. Vanuit het westen wordt het droger met opklaringen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen eerst wat zon, later meer wolken en kans op een bui bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig.
2: Willy, music matters. Thomas en Sien.
8: Hallo daar.
9: Die acteur Owen Cooper, die dus de hoofdrol speelde in Adolescence op Netflix, die heeft tijdens zijn speech op de BAFTAs ook een van de grootste rocksterren aller tijden vermeld.
8: Echt?
9: Ja, dat is wel mooi. Ik ga het zo meteen even citeren.
8: Dat is goed.
9: Ja.
8: Heel mooi.
2: Willy.
8: Ik heb... straks hebben we dus de sport, Willy, natuurlijk. Maar ik heb ook al een beetje... extra sportnieuws.
9: Oké. Okay.
8: Ja, dat is mijn gewoonte niet. Ik zie ook verbaasd van oei, wat is er nu aan de hand? Maar nee, maar het is een beetje in de marge, maar toch ook sportnieuws.
9: Toch hangen of?
8: Nee.
9: Ik weet niet, hè.
8: Waar is dat?

0: The Cure en Boys Don't Cry. Ruim 8:55, vrienden van Willy. We hebben nog een uurtje samen. En straks de sport. Willy, natuurlijk, die komt er dadelijk aan. Eerst nog even over de hoofdrolspeler van Adolescence. Een fantastische reeks die alleen maar blijft in de prijzen vallen. Maar je wou het dus over die hoofdrolspeler Owen Cooper. Owen, goeie naam.
1: Owen ook, Cooper, ja. Dus die speelde de 13-jarige Jamie Miller in Adolescence. Hij is zelf 16. Won de BAFTA voor beste mannelijke bijrol. En in zijn speech zei hij, ik vond het echt heel mooi, je hebt maar 3 dingen nodig om succesvol te zijn. Een obsessie, een droom en de Beatles. Want, ik citeer de woorden van John Lennon, zei hij, je krijgt niets tenzij je de visie hebt om het je voor te stellen.
0: Wauw.
1: 16-jarige die 16 dat jaar. Zegt tijdens een speech, dat is toch echt prachtig.
0: Dat is een heldere geest, kerel. Knap.
1: Ja, maar jij wou afronden met
0: ja, ik durf hier graag niet meer. Laat gewoon alles van. Ja, nee, straks de sport. Ja, maar nee, maar ja, we hadden het beter in de volgorde gedaan, denk ik. Nee, dus straks de sport, Willy, ik zal het even melden. Maar ik wou het je niet besparen, toch nu ook al extra sportnieuws.
1: Ja, ik luister.
0: Want de spits van Olympique Marseille, de genaamde Pierre-Emerick Aubameyang, die heeft dus een brandbusser op zijn slapende coach. De spits van Olympique Marseille heeft een brandbusser leeggespoten op zijn coach. Nu, ik wil het even duiden, want voor een gek bericht is dat. Maar vermits zijn coach op dat moment totaal niet in brand stond, ja, is dat toch in verkeerde aarde gevallen, laten we het zo zeggen.
1: Dat was een grapje of wat?
0: Dat is waar. Pierre die wou naar eigen zeggen wat sfeer en wat leven in de brouwerij brengen. En laten we eerlijk zijn, wat dat betreft geslaagde missie toch wel.
1: Welke bronnen raadpleeg je? Waar heb je dit nu weer gelezen?
0: Stond in de krant, maar ik zeg niet de welke. Willy.
1: Ik denk niet dat Pierre Emerick Aubameyang de plaat van Sport Willy Jonas krijgt.
0: Nee.
1: Maar we horen het zo.

0: belangrijke mededeling van Jan. En zeggen ze aan de boys van The Strokes dat hun autotune kapot is. Het is doorgegeven, Jan. If you're better than me, you don't have to judge me. Ik wou dat ik kon zeggen dat het een groeiertje is, maar...
1: Vrijdag zei je nog van wel.
0: Ja, ik weet het niet, Jan. Ik weet het niet. Ik ben natuurlijk misschien, ik verwacht veel van de Strokes altijd, hè. Ik verwacht misschien te veel, dat kan. Going shopping, lang niet verkeerd.
1: Nee, voor mij kan het.
0: Ça va. Redelijk bon.
1: Alsof mijn mening ertoe doet ook.
2: De sport, Willy.
0: Moet je je hartje daarin volgen, hè? Dat is geen probleem.
1: Goedemorgen, Jonas.
0: Hey, Jonas.
3: Goedemorgen, dag Sien.
0: Wat vind jij van de nieuwe van de Strokes?
3: Niet zo goed als een oude van de Strokes, hè?
0: Oh, ja. Ja. Zo, ja.
3: Ik denk dat niet zoveel meer gaat groeien ook, Thomas.
0: Nee, tjoe. Ja. Terwijl we het dan toch over muziek hebben, Sien had nog een vraag.
1: We zijn volop bezig met de stemming voor onze Willy Album 500. Jonas, is er zo'n album waarvan jij onmiddellijk zou zeggen dat zet ik op mijn nummer 1?
3: Ja, het zijn er veel te veel eigenlijk. Maar als ik moet kiezen, dan toch de classic van Fleetwood Mac, denk ik.
0: Oh, Rumours.
1: Rumours, ja. Oké.
0: Okay. Dat zit nog niet in mijn top 10. Ja, wat?
1: De rechte keuze.
0: Top 5
3: eigenlijk, top 10. Ja. Maar dat is al bijna een halve eeuw oud.
0: Ja, dat is
3: en
0: geschift.
3: En toch vindt iedereen, en alle leeftijden vinden dat nog altijd geweldig.
0: Ja,
3: dus dat is echt wel... Ja. Ja, dat is een dijk van platen, toch?
0: Dus, heb je gewoon goede nummers gemaakt? Want sommige dingen kan je zeggen van ja, maar ik vind dat niet tof opgenomen of zo, maar dat zijn gewoon allemaal ijzersterke songs. Dat is het gewoon.
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: Maar goed, je hebt niet alleen een album gekozen natuurlijk, maar ook een sportprestatie. Wie verdient van jou de plaat van de sport, Willy?
3: Wel, dit weekend had je een sterke Club Brugge. Je had een sterke Trossard die scoorde bij Arsenal. Je had dan die jonge Paul Magnier die twee ritten wint in de Giro. Kopecky wint de puntentrui in de Vuelta. Ook niet onbelangrijk, Eendracht Aalst promoveert van derde amateurklasse naar de tweede amateurklasse. Dat is dus van vijfde naar vierde klasse feitelijk.
0: Nou ja.
3: Maar ik kies toch voor onze Belgian Cat, Julie van Loo.
1: Yes. Oh, I love Julie van Loo. Dat is een van mijn favoriete speelsters over alle sporten heen. Hè. Wat heeft zij juist gedaan dit weekend? Basketbalspeelster natuurlijk, hè.
3: Ja, inderdaad. Ja. Je moet weten, vorige week speelde Julie van Loo nog voor de LA Sparks in de WNBA in Amerika.
0: Ja.
3: Maar op dinsdag, 3 dagen voor de start van het nieuwe seizoen, dan besliste die ploeg om haar contract op te zeggen. Dus dan stond ze eigenlijk gewoon op straat.
0: Ja. En waarom? Hoe kwam dat?
3: Ja, de belangrijkste reden is dat elke ploeg mag daar maximaal 12 speelsters hebben.
0: Ja.
3: Ja, en tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen testen ze veel meer speelsters uit. En dan in de laatste weken, ja, dan moeten ze snoeien in hun kern.
0: Ja.
3: En als je dan geen beschermd contract van meerdere jaren hebt, ja, dan kan het snel gaan. En
0: ja.
3: We moeten ook eerlijk zijn, Van Loo speelde niet haar allerbeste seizoen ooit vorig jaar. Maar ja, dat komt wel hard binnen. Zeker omdat Van Loo vorig jaar hetzelfde had meegemaakt. Hè. Toen moest ze vertrekken bij Golden State Valkyries, was dat. En ja, vorige week was het weer van dat. Maar gelukkig was er wel opnieuw een reddingsboei. Want Van Loo heeft dan een tijdelijk contract gekregen bij New York Liberty. Ze kreeg dat vrijdagavond. En op zaterdag speelde ze al meteen haar eerste match daar.
0: Oh.
3: En hoe? Ze was echt meteen goed voor 12 punten, 11 assists en 7 rebounds. Haar ploeg won ook, dus ja, dat is echt chapeau. Want je zit dagen in onzekerheid. Dan moet je plots het vliegtuig op van LA naar New York.
0: Ja,
3: je komt in een nieuwe omgeving, in een ploeg waarmee je nog nooit gespeeld hebt.
0: Ja, straf.
3: Dus echt wel klasse. En dit zei ze meteen na haar eerste match daar.
4: So I was just like, am I gonna give up or no? Like, do I need it some time at home to just reset? But then I said no. My mom said also, you're not a quitter. So I didn't do it and I'm super thankful for this organization. It's like my anxiety just went away and I just feel super free, liberated. Like it's just, yeah, it feels good.
1: En ze heeft dat Amerikaans ook al goed onder de knie.
5: She ain't no quitter.
1: Zeg maar, Jonas, toch nog één vraagje. Misschien ja, een tijdelijk contract, wat wil dat dan zeggen? Voor hoe lang is dat?
3: Ja, het is toch weer een beetje onzekerheid. Hè? Dus New York Liberty zit met redelijk wat geblesseerde spelers. Op een bepaald moment hadden ze nog maar 8 speelsters over. Dat is veel te weinig. En dan mag je vrije speelsters contacteren en die je dus een contract geven.
1: Ah.
3: En dat is gebeurd bij Van Loo.
0: Ja.
3: Dus ja, dat kan voor enkele dagen zijn, enkele weken, maanden. Het is eigenlijk afhankelijk van wanneer de rest opnieuw fit is.
0: Ja.
3: Dus dat is wel jammer. Maar ja, het bewijst natuurlijk wel hoe sterk Van Loo ook mentaal vooral is. Ze smijt zich gewoon opnieuw. Je kan er altijd op rekenen. Dus ik denk ook wel dat er altijd een plaats zal zijn in de WNBA voor haar.
2: En ook een plaats voor haar. Oh, dat wou je ook zeggen.
1: Nee, ik ging zeggen, een kleine tackle is snel gebeurd. Hè.
2: Ja, en het hantavirus is vertrokken. Hè, dus geen probleem. Dus het komt allemaal goed. Welke plaats mag het zijn?
3: Wel, eentje dat gaat over ain't quitting, niet opgeven, hè, ondanks de tegenslag er altijd terug staan. Muse en Uprising, dat is ook wel een plaat met wat power, dus echt iets voor Julie van Loo, denk ik.
2: Schitterende keuze, dankjewel Jonas. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.
2: Fijne dag. De Sportwillie.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt een...

0: Enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminous.be.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
6: Dovi keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Thomas en Sien.

De zoetgevoiced stem van Nathalie Delcroix. Hier met Abel Freebie en Rags and Run. Dadelijk vers muzieknieuws. Eerst nog David Bowie, Suffragette City.

0: Verschoning, Johan, verschoning. Ik heb wijdbeens gegeeuwd.
1: Ik ben heel blij dat ik doorgaans langs achter word gefilmd. Ik had gehoord dat ik deze zin zou uitspreken, ja, maar...
0: Ik heb wijdbeens gegeeuwd en Sine is super blij dat ze alleen maar langs achter wordt gefilmd. Dus, om maar te zeggen, we zijn allebei echt in vorm vandaag. Wauw. Suffragette City van David Bowie, waar al aardig op een piano wordt getrommeld. Zo heb ik het graag. Ruim 9:30.
2: Dit is het muzieknieuws.
0: Van maandag 11 mei met Sien.

0: Mooi nieuws voor de fans van Deep Purple. Ze brengen een nieuw studioalbum uit. Heet Splat. Komt uit op 3 juli. En het nieuws stopt niet, want ze komen met dat nieuw album naar België.
1: Maar jongens toch. Ja. Wow.
0: Ze komen spelen op 23 oktober in de Lotto Arena. Splat is het stevigste Deep Purple album in jaren, zegt frontman Ian Gillan. Dus hij zegt, we zijn weer helemaal terug. Het materiaal past bij wie we zijn vandaag. Dus heel benieuwd naar hoe dat gaat.
1: Ja, zeer benieuwd.
0: Ja, komt eraan dus op 3 juli. Nieuw album van Deep Purple.

0: Van memorabilia van de Beatles is even populair. Een stukje Beatles-geschiedenis dreigt als oud ijzer te worden verkocht, omdat er geen interesse is.
1: Maar echt?
0: Of, ja, het is, ja, het gaat natuurlijk wel over iets zeer specifieks.
1: Ja.
0: Dus de eerste foto ooit met de Beatles met Ringo Starr, als Ringo Starr lid was geworden,
1: ja,
0: was met een mast van het schip de Salvor op de achtergrond. Een,
1: okay,
0: een schip dat decennia lang in de haven daar lag.
1: Ja.
0: Moet nu weg, die mast. Ja, die proberen ze dan te verkopen.
1: Of te slijten,
0: of ze
1: ja,
0: proberen toch een nieuwe bestemming te vinden voor die mast. Maar er is geen interesse. Dus het enige wat...
1: Ja, suf ook, ja, gewoon een suffe vraag ook. Ja. Wauw, wil jij dat blikje dat daar op de weg lag en die duif die net voorbij vloog in de foto? Ja, nee.
0: Ja.
1: Dat, dus, maar de Beatles staan er ook. Ja, whatever. Maar ja, niet uit.
0: Maar ja, het is ook wel heel groot natuurlijk, hè, zo'n mast.
1: Ja, wat doet er ook mee?
0: Ja, je kan het niet even in je tuin zetten, of misschien wel. Maar dus, het zal oud ijzer worden, tenzij iemand zich nu heel snel aanmeldt.
1: Maar is met een veiling, maar wil ik je daar nog iets voor bieden? Het is een van mijn favoriete bands, maar ook niet te zot, hè?
0: Allee, ja. Dat weet ik niet.
1: Wat moet ik er ook mee aanvangen, eigenlijk?
0: Ik wist niet dat jij enigszins ook interesse zou tonen. Dus ik kan er wel op zoek gaan als je wil, of met een veiling.
1: Ah, ja, maar ben nu heel benieuwd van. Okay. Van heeft er al iemand iets geboden? En,
0: ik denk...
1: maar ik spreek hier echt over 10 euro. Amerika kan die ellende niet uitgeven. Nee. Hè? Maar, ja, dus als ze er echt vanaf moeten...
0: Ja, ik denk echt dat je de prijs van het uit ijzer
1: geeft. Wat is dat? Staal is. Dat is serieus wel. Maar fijn,
0: ik ga op zoek voor jou.
1: Oh, wel, dan geef ik dus nood aan.
0: Je bent bijna 50 toch ook. Hè?
1: Ja,
0: dus wie weet voor die verjaardag.
1: Een schone roestepaal, dank u wel.
0: Het was natuurlijk al geweten dat er ontzettend veel cameraploegen Oasis aan het volgen waren tijdens die tour, die reunietour. Maar het is nu ook bevestigd. Ze krijgen een eigen film, een documentaire dus over de tournee die eerst te zien zal zijn in de bioscoop en daarna op Disney Plus.
1: Okay.
0: Vanaf september in de bioscopen en dan iets later dus op Disney Plus. Er is toch geen echte titel, maar ja, bon, hoe kan je dat noemen? Dat
1: ding, wat was de timing? Sorry.
0: September in de bioscopen en dan later op Disney Plus.
1: Fuck, dat is typisch, hè.
0: Ja, waarom?
1: Ja, nee, maar ik elke maand denk die in Disney Plus, doe ik daar nu eigenlijk iets mee. En elke keer als ik denk van kom, ik ga dat weg, dan is het van, ja, de Beatles hebben weer ergens iets gescheten eigenlijk. Ja. Dus van, oh shit, oké.
0: Nu zal het Oasis zijn.
1: Ja, ook goed, ook goed.
0: Dus voilà, nog even abonnementje volhouden. We starten een crowdfunding.
2: Dit is de belofte van Willy.

0: mega straffe belofte deze maand. Siska, Siska is de belofte van de maand mei en staat op 29 mei in de Charlatan in Gent.
1: Goed dat Peter hier onze structuur bewaakt. Laatste plaat? Ja, rustig.
2: De Billy Album 500.
1: We love it.
0: We gingen het net vertellen, Peter, wat het thema van onze laatste plaat is. Volgende week, maandag, beginnen we aan onze Willy Album 500. Daarvoor kan je nu nog stemmen via willy.radio en via de app natuurlijk. We geven ook een fantastische prijs weg, namelijk je gewicht in vinyl. Aan één luisteraar weliswaar natuurlijk. Ja, ja. Eén luisteraar wint zijn of haar gewicht in vinyl. Wij vroegen ons af, stel je wint die prijs, welke plaat zal de allereerste zijn die jij grijpt in de platenwinkel om je collectie aan te vullen. Kortom, welke plaat mis je echt nog op vinyl in je collectie en wil je echt koste wat kost hebben?
1: Een song daaruit zijn we toch bereid om te draaien als het een heel mooi voorstel is. Dus dat is het thema van de laatste plaat. Stuur maar door via de Willy App.
2: De Willy Album 500.
3: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma op Willy. Want hij gaat tickets weggeven voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Morgen zeker goed luisteren, hè? Is het goed?
2: Willy.
3: Muziek is heel belangrijk.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Ricci, citroen met framboos.

Royal Blood. We zijn nu al aan het warm lopen voor volgende week, want dan start de Willy album 500. Je kan meespelen met het spel, waardoor je je gewicht in vinyl kan winnen. En we vroegen ons af, als je dat zou winnen, welke plaat zou je meteen kopen? Dat is het thema voor de laatste plaat.

0: toch, ja, toch een beetje onze eigen Fontaines DC, die Sad Boys Club, om eerlijk te zijn. Ex-belofte ook hier bij Willy.
1: Ja, ik snap de vergelijking, inderdaad.
0: De laatste plaats is bepaald. In aanloop naar de Willy's album 500 mag je één kiezen uit jouw favoriet. Want mocht je gewicht in vinyl winnen, welke plaat zou je dan als eerste nemen?

0: Houseify van Efken Wakes. De laatste plaat. Ja, heel veel keuze hadden we. Maar we hebben voor Bavo zijn suggestie gekozen. Caroline Says van Lou Reed uit de fenomenale plaat Berlin, zegt hij. Vanaf ik die leerde kennen, is dit met stip mijn nummer 1 album geworden. Het heeft ook een zeer aangrijpend verhaal dat je zeker eens moet opzoeken. Dank je wel, Bavo. Prachtige suggestie. Caroline Says van Lou Reed.
1: Caroline Says, as she gets up off the floor, why is it that

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
11: Yuzu.
10: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Willy.
13: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen. Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Expert Gino van Ossel.
16: In principe liggen die prijzen vast en het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
15: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
17: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Katy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
15: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En zangeres Dua Lipa spant een rechtszaak aan tegen Samsung. Volgens Dua Lipa heeft het techbedrijf een foto van haar gebruikt op verpakkingen van tv's om er zo meer te verkopen, zonder dat zij daar toestemming voor gaf. Ze eist 15 miljoen euro. Samsung heeft nog niet gereageerd. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
18: Vivi, Music Matters.
13: Classics, Annelies Orie.

such a shame that... Dat weekend alweer voorbij is, man. Dat is omgevlogen. We hebben natuurlijk een lentefeest en echt hoerenchance met het weer. Amai. Vanochtend dacht ik, het wordt echt zo'n grijze regendag. Maar tegen dat ik hier in Vilvoorde was, hadden we alweer zon. Laten we hopen dat die een klein beetje blijft hangen vandaag. Dit zijn Kai.

En Koen die vraagt in de Billy app: goedemorgen Annelies, is jouw guacamole goed gelukt? Ja, ik vertelde vrijdag dat ik 's ochtends speciaal naar de markt gegaan was voor verse avocados voor die guacamole. En ik moet zeggen, dat heeft opgeleverd de hardheid, of beter gezegd de zachtheid. Die was perfect. Iedereen blij, dit is Arrested Development.

0: The Clash. Ik ben ondertussen door de stemmen voor de Willy Album 500 aan het gaan. Je hebt nog tot vrijdagavond 6 uur om te stemmen. Ik zie heel veel Pearl Jam, Nirvana, Guns N' Roses. Wat heb je hier nog? Bruce Springsteen. Dat soort bands komen heel veel terug. Maar misschien heb jij nog wel iets compleet anders. Beetje punkrock misschien, beetje slacker. Laat eens weten welke platen zijn we volle bak aan het vergeten.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
5: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
7: Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Train.
10: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
11: Stap met meer korting op de trein.
12: 40%, het zal wel zijn.
13: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
14: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
13: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
15: Geef toch maar een XL.
16: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
10: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
17: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
18: Check, check, check. Check de promo.
17: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
19: Jij hebt de power met de Eneco-app.
20: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
21: Hoe weet jij dat, papa?
20: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
21: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
20: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
21: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
20: Nee, maar ik wel.
19: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting.
18: Relax.
19: Het is Toyota.
10: Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Dus ook voor klanten.
10: Yep.
5: Go for info naar telenet.be.
22: Music matters. Billy.

Eva Adore van Smashing Pumpkins uit het album Adore. En dat is een plaat die jij vorig jaar in de Willy Album 500 vergeten bent. Die stond er niet in, heeft de lijst niet gehaald. En nu het allerbeste advies van de dag. Let's go crazy.

0: Kasabian en Where Did All The Love Go? Dries die stuurt dat hij dit jaar alleen op Belgische platen stemt voor de Willy Album 500. En hij wil graag weten wat mijn tactiek is. Dries, als ik eerlijk ben, ben er over aan het nadenken. Ik twijfel tussen mijn classics naar voren schuiven of echt voor hele nieuwe platen gaan. Want ik heb toch wel wat ontdekt in 2025. Dus dat kan ook. Zometeen dan kan je luisteren naar het pleidooi voor een plaat van Loren.
1: Willy presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
4: joehoe!
1: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

tel de uren, die tel ik ook.

0: De titelsong uit Gigant van Noordkaap. Een van de twee albums van Noordkaap die vorig jaar in de lijst stonden. Een heel klein beetje oorlog was het andere. En als ik spreek over lijst, dan heb ik het natuurlijk over...
1: De Willy Album 500.
0: Die begint volgende maandag. Stemmen kan nog tot vrijdag 6 uur. Een hele goede morgen, Lore.
2: Goedemorgen, Annelies.
0: Jij hebt ook gestemd voor de Willy Album 500. Merci daarvoor. En er was één plaat waarvan ik dacht... misschien kan die net ietsje meer aandacht gebruiken, zodat meer Willys daarop gaan stemmen. Ik dacht aan Closing Time van Tom Waits.
2: Ja, daar heb ik inderdaad op gestemd.
0: Die stond vorig jaar op 442. Ik vind dat een beetje laag.
2: Ja, dat mag zeker hoger. Daar gaan we voor werken.
0: Vertel eens, waarom vind jij Closing Time zo fantastisch?
2: Ja, Closing Time is echt een plaat. Je moet die echt opleggen als een plaat en van begin tot eind beluisteren. En als je dat doet, dan word je gewoon gecatapulteerd naar 3 uur 's nachts, ongeacht hoe laat het is, met een glaasje te veel op misschien, en mijmerend over het leven. Gewoon heerlijk. Ja.
0: Leg je ze nog vaak op, Closing Time?
2: Ja, enorm vaak. Ja, het is gewoon een heel leuke vibe die dan vrijkomt.
0: En wat is zo de ideale setting voor jou dan?
2: Ik vind het eigenlijk ook perfect om die in bad te beluisteren. Dus voor mij ook een badplaat. Omdat dat toelaat om daar die mijmeringen over het leven te doen met Tom Waits op de achtergrond.
0: Nou, tof. Prachtig. Ik hoop dat meer mensen jouw voorbeeld gaan volgen en stemmen op Closing Time van Tom Waits, zodat hij net iets hoger staat dit jaar dan 442. Dank je wel en veel plezier vanaf volgende week met de Willy Album 500.
2: Dank jullie wel.
1: Willy.
0: Ja, ik zit dus in Team Lore. Samen met Martha heb ik dit uit Closing Time op mijn kot grijs gedraaid. I hope I don't fall in love with you.

Als je dit ook zo fantastisch mooi vindt. I hope I don't fall in love with you van Tom Waits uit Closing Time. Stem er dan op voor de Willy Album 500. Net als Loren. En misschien volg ik haar voorbeeld wel. Want ik ben ook al fan. Dit zijn de Beatles.

0: En zo hebben we samen 11 uur op deze maandagochtend toch ook alweer gehaald. Met dank aan Derek en de Domino's. En Leila, zometeen mag je dansen met Jamiroquai.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
4: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespol.
12: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
11: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. Vanaf 1 juni verdwijnt het ziektepensioen. Dat is een definitieve regeling voor langdurig zieke ambtenaren. De overheid begeleidt die mensen niet naar een andere job, wat in de privé wel gebeurt. Maar daardoor zitten bijna 87.000 mensen vast in dat systeem. Ze mogen niet meer werken en krijgen vaak een laag pensioen. HLN-journaliste Fleur Mees.
13: Waarom dat verdwijnt is omdat dus effectief soms ambtenaren in de armoede storten. Maar ook natuurlijk omdat de redenering van de regering is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het is dan niet logisch dat je je eigen personeel definitief aan de kant schuift.
11: 1 op de 5 ambtenaren met zo'n ziektepensioen is jonger dan 50. Vanaf 1 juni krijgen ze in de plaats een ziekteuitkering zoals in de privé, zodat ze weer kunnen werken. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en ook de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert de militaire druk in die regio op. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Music matters.
0: Classics. Annelies Orrie. Zometeen draai ik White Lies na Jamiroquai. Een hele goede morgen.

to the Fairground van The White Lies. Ik heb een nieuw album van de week. Ik heb het mee. Het ligt hier al in de studio te blinken. Dus als je naar de livestream aan het kijken bent, dan kun je het misschien al wel ontdekken. Dit is Led Zeppelin. You need

All That Love van Led Zeppelin. Straks rond 11:30 dan maak ik bekend wat mijn nieuw album van de week is. Het is een album dat mogelijk wel in mijn top 3 voor de Willy Album 500 zal staan.

0: Van Steve Miller Band. Misha die is al eens gaan piepen op onze livestream om te zien wat dan wel precies dat album van de week is. Ik heb die plaat deze morgen nog uit de stockage gehaald. 5 kilometer verder. Om het hier in de studio te kunnen zetten. Ja, alles is nog altijd daar na onze schilderwerken van oktober. Maar ja, ik moet nog een goede kast hebben voor onze vinylplaten. Dat is mijn excuus. Maar zometeen hoor je daar dus meer over.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Really, music matters.

0: My Hometown van Bruce Springsteen. Maar zo schoon toch weer. Het leek mij heel erg gepast om in de week voor de Willy Album 500 geen artiest, maar een album van de week te kiezen. En het was eigenlijk niet zo moeilijk deze week, want één van de albums van de beste band ter wereld wordt nu vrijdag een kwart eeuw oud.
1: Album van de week.
0: Op 15 mei 2001 kwam Weezer, 5 jaar na de release van Pinkerton, eindelijk met een nieuw album. Dat heette net als hun eerste plaat, gewoon Weezer. Maar wat die eerste helemaal blauw was, was deze helemaal groen. Vandaar kreeg album nummer 3 de bijnaam The Green Album. Speciaal voor die 25e verjaardag van The Green Album hoor je er elke dag een nummer uit. En ik begin met een nummer dat oorspronkelijk niet voor Weezer bedoeld was. Niemand minder dan Ozzy Osbourne had aan frontman Rivers Cuomo gevraagd: wil jij voor mij eens wat nummers maken? Zo gaat dat soms onder artiesten. Hè? Die vragen dan aan elkaar: maak eens iets voor mij. En Rivers had net een heel cool nummer gemaakt, vond hij zelf. En hij dacht: ik stuur dat dan in. Ozzy paste. En Weezer gebruikte het dan zelf als lead single voor The Green Album. En maar goed ook, want anders...
1: Classics. Annelies Ori.
0: Hadden we dit misschien nooit gekend. Hashpipe.
2: Hi, this is Brian from Weezer and you're listening to

0: The New Pollution van Beck. Zometeen Talking Heads en Snow Patrol naar elkaar. En dan praat ik je bij over onze kettingrocker.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Willy. Music matters.

at the bottom of

0: dit jaar ook nog in de setlist van Willion Tour zal zitten. Dat is onze eigen band met Marcel van Tilt, met Stijn Meuris, met Sien Wijnands en nog veel andere. Roos doet meestal ook mee trouwens. Ja, dit hebben ze al een aantal jaren op rij gebracht. Once in a Lifetime van Talking Heads. En dat doen ze zeer aanstekelijk.
1: De Kettingrocker.
0: Vorige vrijdag mocht ik niemand minder dan het Hof van Commerce draaien met Stuntman op aanvraag van Jan. Hij zorgde er trouwens voor dat ik een heel weekend naar het Hof van Commerce heb geluisterd. Dankjewel Jan voor de tip. Dirk die ging van Stuntman van het Hof van Commerce naar deze...

Je zou denken, die gaat van stuntman naar spoonman. Maar ja, nee. Die gaat van het hof van commerce naar Soundgarden. Van hof naar garden. Hoe origineel is dat? De vraag is, ben jij even origineel als Dirk? Ga je ook zo'n leuke link uit je hoed toveren? Wat zet jij na Spoonman van Soundgarden in de kettingrocker? Laat het nu weten in de Willy-app. Dit is De La Soul en Say No Go.

Beats of Love van Nachtdoen Nebel. En we blijven in eigen land. Nog een stevige shot onder je gat voor het nieuws van 12 eraan komt. En ik heb daarvoor Customs meegebracht. En Rex.

0: luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma op Willy. Want hij gaat tickets weggeven. Voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Morgen zeker goed luisteren, hè? Is het goed?
1: Willy.
0: Muziek is heel belangrijk.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. In het centrum van Antwerpen is een kindje van 6 in levensgevaar nadat het werd aangereden door een politievoertuig. Dat was onderweg naar een verkeerscontrole. Het kind werd tijdens een klasuitstap geraakt op het zebrapad en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere kinderen krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige lichtgewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechten Instituut. Onderzoeker Daan de Lespoel.
4: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat ze verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
3: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. En op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert een militaire druk in die regio op. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
1: Willy, music matters.
2: Classics, Annelies Orrie.
5: We doen

Alles om die temperatuur weer naar boven te krijgen. Bij Root en Nance, van een zomerse plaat gesproken. Dit komt uit de allereerste plaat van Blur. Leisure kwam uit op 26 augustus 1991. Misschien moeten we dat deze zomer maar eens vieren. En dit is zowat de enige echte grote hit die erop staat. Maar wel een goede There's No Other Way.

Van T-Rex. Steven die wil nog weten, Annelies, op wat moeten we verder in de kettingrokker? Ik heb net pas de radio aangezet. Wel op Soundgarden en Spoonman. Daar mag je op voortlinken. En je hebt nog tijd tot 1:05, zoiets. Dit is Nirvana.

0: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: In Wallonië eens proberen.
8: Of naar een pretpark gaan misschien.
7: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
2: Goesting in mijn wereldreis.
3: Elke maand.
2: Lekker chillen in paradijs.
3: Elke maand.
4: Win for life.
3: Win for life.
4: Win tot 5000 euro. Elke maand.
3: Elke maand.
4: Je leven lang.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
7: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Tammy Charmed live van Third Eye Blind.
1: De kettingrocker.
0: Die zat onlangs ook nog in de kettingrocker. Vandaag bouwen we verder op Spoonman van Soundgarden. En als ik Blur nog niet gedraaid had, dan was ik zeker naar de suggestie van Jurgen gegaan. Want hij stuurde heel leuk. Om je koffie te roeren heb je ook een lepeltje nodig.

Soundgarden van Audioslave. Dat was ook goed geweest, maar het is maandag. Maandag na een leuk, maar vermoeiend weekend. Dus ik dacht, ik ga Koen volgen. Koen zegt, ik wil graag van men naar boys. Dus van Spoonman naar boys. En wel naar de Beat.

Zonder kettingrokken. Wat ik mij wel even afvroeg was... Die Wim Oosterlink, die draait ook nog wel eens graag Beastie Boys. Maar als je natuurlijk altijd voor hetzelfde nummer gaat... Dan kun je die andere geweldige nummers niet meer draaien. Ja, ik ben blij dat die dan nog beschikbaar zijn voor mij.

0: God put a smile upon your face van Coldplay. Ik ga eens even kijken of Roos van Akker hier al is. Jij krijgt zometeen Dodgy and Good Enough.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
5: 5. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Richie.
11: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Classics, Annelies Orrie.

Of Roos hier al is. Jawel, Roos van Akker, die is al in de building. Ik heb ze net zien wandelen met Thomas. En nog iemand, maar ik mag daar nog niks over zeggen. Vorige week ook al eigenlijk bijna mijn mond voorbij gepraat. Maar binnenkort een heel cool project van Thomas Roos. En heel wat fijne andere mensen. Ah, ze loopt nu net denk ik de studio binnen. Ze staat hier met haar koffie. Ah, ze durft niet binnenkomen. Zometeen nog Jamie Lybell na de Rolling Stones en Brown

0: Hey Annelies.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, jij hebt lentefeest gehad, hè, dit weekend.
1: Ik heb lentefeest gehad, ja. En met ons gat in de boter gevallen qua weer natuurlijk. Ja, dat was echt fantastisch. Ja. En alles is gelukt.
0: Iedereen blij, de frieten ook.
1: De frieten ook, de hamburgers ook. Met dank aan mijn broers die hamburgers gebakken heeft. En zijn vriendin die dus zelf gesneden frietjes gemaakt heeft. Ja, ook met ons gat in de boter gevallen qua familie. Dus ja, nog eens merci.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters.
1: Willy. Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: joehoe!
5: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
8: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
7: U heeft toch geen binge-probleem?
8: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Knaldi!
11: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag. In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijk-Lei tijdens een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
15: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
14: Het kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week, hij was nog maar 55. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
16: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag. Veel familie en vrienden, onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. Een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag. Onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otte. Natalia gaat zingen.
14: Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
17: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat het ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
14: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden. Music matters.
6: Roos van Akker, je favoriete radio zorgt voor vuur deze maandag. Een heel goede middag.

Hoi hoi, de nieuwe werkweek is weer gestart. Maar ik heb goed nieuws. Het wordt een korte week, want donderdag is het een feestdag. Dus dan heb je waarschijnlijk vrij, wat een leuk vooruitzicht is. En nog extra voor jou in de aanbieding vandaag. David Bowie, Courtney Love en

Dead Poets Society, dat was een prachtige film met Robin Williams in de hoofdrol uit eind jaren 80. Maar Dead Poets Society, zonder S na de poet, is ook al een tijdje een band uit Boston die heel goed kunnen rocken. Ze kwamen zelfs al een paar jaar geleden ook langs op Yeehaw on Air en op Graspop Metal Meeting. En ze hebben sinds kort een nieuwe single uit. En die ga ik je straks laten horen.

0: je op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
1: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
0: Met een wel heel bijzondere bagage.
1: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
0: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
1: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
0: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
1: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
5: Music matters. Yeah. Willy.

Arctic Monkeys en Teddy Picker. Boston boven u, met de nieuwe single die ik je ga voorschotelen. Niet alleen de Sheila Divine komt daar vandaan, maar dus ook Dead Poets Society. Het is zo'n 3 jaar geleden dat ze nog eens iets hebben uitgebracht. En nu hebben ze dus weer iets nieuws gelost. Zelf omschrijven ze hun muziek als harde indie rock en dat kan wel eens kloppen. Ik vind vooral dat er heel veel dreiging in hun nieuwste werk zit. In Sinner Systems, want zo heet die nieuwe single. Niet alleen de gitaren zorgen voor die dreigende sfeer, maar zeker ook de zang van Jack Underkoffler. Maar laat vooral zelf weten wat je goed of misschien minder goed vindt aan deze Sinner Systems van Dead Poets Society. In de app graag.

0: Wat is je gedachte over deze Sinner Systems van Dead Poet Society? Bjorn die was al fan en nu nog meer. Hij heeft hen gezien op een Graspop Metal Meeting. Lekker schrijft hij. Hij wil ook graag meer Dead Poet Society op Willy. Dat wordt geregeld, Bjorn. Bruno vindt het zalig. Meer van dat schrijft hij. Tommy uit Calo zegt dan weer not my cup of tea, maar ik ben dan ook een koffiedrinker. Haha, Tommy. Stefan keurt het goed. Christophe vindt het een zalig nummer. Het heeft wat Royal Blood vibes. Ja? Ken uit Brakel die stuurt, deze mag zeker in de playlist van Willy worden opgenomen. En wel, er zijn er veel die met je akkoord gaan. Gert vindt het een fijn nummer, wat gitaarwerk. Ierse, mag zeker meer in de playlist, daar heb je er nog één. Goed zo. Steve uit Gent, die vindt het een degelijke en aparte sound. Maar ze moeten ferm concurreren met de grondleggers, schrijft hij erbij. Carina stuurt, dat dreigende wekt wel de aandacht. En het smaakt ook zeker naar meer. En Ismaël die stuurt, wauw, die baslijn. Ja hoor, goeie plaat. Dank je wel allemaal voor jullie mening. Sinner Systems is de eerste nieuwe single van Dead Poet Society in 3 jaar. Ze piepen voorlopig nog niet over een nieuw album, maar dat komt wel. Je hoort het hier zeker op Willy, wanneer het zover is. Willy, music matters.
1: Measure these things by your brain.

0: Phoenix en Elf van Zulu. En mevrouw Cobain passeert zometeen ook nog eens op je radio.
1: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma op Willy. Want hij gaat tickets weggeven. Voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Morgen zeker goed luisteren, hè. Is het goed?
2: Willy.
1: Muziek is heel belangrijk.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
7: Nee, maar ik wel.
6: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
12: Chin chin.
11: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
12: Knalprijs.
11: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Music matters. Billy. Roos van Akker.

Volgende week dan is het weer lijstjestijd op Willy. Want dan kun je luisteren naar de Album 500. En dat kun je 2 weken lang. En 1 iemand... Oei, ze zingt nog. Ja, die is zo. Die is klaar. En 1 iemand, misschien wel jij, zal ook zijn of haar gewicht in vinyl kunnen winnen. Dat is altijd leuk om te weten. Als je je top 3 nog niet hebt ingediend voor de Album 500, je hebt nog een week de tijd om dat te doen via willy.radio of via onze app. Dit is Razorlight.

Bowie's Pressure van de Amsterdamse band Hickpie. Uit hun debuutalbum Slow Death of a Good Girl. Wat echt wel een topplaat is geworden. Ze komen die voor je spelen op het Cactus Festival in Brugge. En ook op de Lokerse Feesten. Maar als dat niet voor je lukt, staan ze in het late najaar ook nog in Trix en het Depot.

0: Met 1, 2, 3, niet twijfelen, het nieuws van 2 komt eraan.
1: Willy presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreden. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Je hoort Cato Belmans van het parket.
6: Momenteel is het een naburige zone politie Minos die het onderzoek volop voert. We hebben ook als parket een verkeersdeskundige aangesteld die daar ter plaatse is om de vaststellingen te doen. En op basis van al die vaststellingen en het onderzoek, er zijn ook camerabeelden, hopen we snel meer duidelijkheid te hebben over de concrete omstandigheden van het ongeval.
5: Er wordt onder meer bekeken of de agenten hun sirene en hun zwaailichten hadden aangezet en of ze voorzichtig genoeg waren. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen nemen honderden mensen afscheid van mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week. Hij was nog maar 55. Er zitten heel wat BV's binnen, zoals presentatrices Tess Goossens en Ingeborg.
7: Hans was altijd feest en plezier en ja, dat is een enorm gemis.
8: De herinnering aan Hans is liefde, onvoorwaardelijke acceptatie, een ongelooflijke lieve papa, een lieve maat, een waar je kunt opbouwen, een schone mens.
5: Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
9: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
5: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
1: Music Matters.

Hey, goedemiddag. Vrijdag en zaterdag, dan is het Rock af Lichem. En niet alleen de mens staat daar op de affiche, ook Channel Zero, waar Wim morgen in zijn Free Willy ook tickets voor weggeeft, maar wel voor een speciaal concert. Want het is voor kinderen. Een concert van Channel Zero voor kinderen, zeg. In de Handelsbeurs in Gent. Dan weet je dat morgen bij Wim kun je daar tickets voor winnen. Ik heb Pearl Jam ook nog voor jou in de platenbak. Ook Lou Reed komt nog eens zwaaien. En Muse zorgt nu al voor de wow-signal. Met Time is Running Out.

Jente van Portland komt ook mee in oktober naar de Italiaanse bergen. Je kunt er ook nog altijd bij zijn als je dat graag zou willen. Maar heel veel plek is er niet meer. En geen zorgen, we gaan gelukkig niet op cruise, hè, waar tegenwoordig allerlei virussen komen rondspoken. We gaan gewoon lekker genieten van de gezonde berglucht in Zuid-Tirol van 18 tot 22 oktober. Dit is Midnight Oil met Beds Are Burning.

0: Come Closer van Somber. We blijven in de sombere, donkere sfeer hangen, want je radio kleurt zwart na dit.
1: Willy presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metalfestival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Taco's maken in Mexico.
2: Green for Life.
3: Green for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
9: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Music matters. Willy.

Hideous and Don't Wanna Dance Anymore. Ben van Looy is net 50 jaar oud geworden. En het moest gekriebeld hebben om weer eens terug te grijpen naar vroeger. Want hij is helemaal terug met als pop. Binnenkort ook te aanschouwen op Live is Live in Antwerpen. Dankzij Nick Cave. Want hij mocht de affiches samenstellen op zondag bij Live is Live. En hij koos Das Pop om op de line-up te staan. Samen met de Nictus. Wat een eer.

0: Gelukkig krijg je de zonnige vibes nog dankzij Martha en haar muffins. Want de zon is weer ver te zoeken vandaag. En het gaat er niet echt op beteren. We gaan de komende dagen niet boven de 14 graden. Maar we klagen niet, hè? Want muziek kan veel goed maken. Zo niet bijna alles.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Music Matters. Yeah. Willy. Roos van Akker.

Lou Reed liet je weer zijn aquarium zien met visjes. En ik heb je weer eens nodig voor de volgende schakel in onze kettingrocker. Onze ketting van muziek. Welke plaat, welk lied vind jij een mooie volgende voor na de Beastie Boys en No Sleep Till Brooklyn? Wat past daarna volgens jou? Stuur al je ideeën maar door in de app van Willy. Ja, die van Radio 1, dat zou maar wat

0: ons WK-anthem, het voetballied om onze Rode Duivels goed te laten scoren straks. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass. En je hoorde er een klein stukje Ali Ali ook in, hè? Want de papa van Romeo Elvis, Marca, die speelde bas bij Ali Ali. Een leuk eerbetoon aan zijn pa dus ook. Absent-minded vlindert voorbij nu.
1: Ah ja,
0: met Papillon. Hup.

0: Hupla, met Greta en haar wagenpark naar het nieuws van 3 uur.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag. Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreden. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was ook even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Journalist Quinten Evens staat op de plaats van het ongeval.
8: Als je prioritair rijdt, als die zwaailichten aanstaan, als de sirene aanstaat, dan mag dat. Maar, en dat is natuurlijk de belangrijkste, maar je moet de situatie goed hebben ingeschat. Je moet zeker zijn dat je daar veilig kan doorrijden. Het motto bij de politieschool is ook snel of sneller mag, maar traag moet. Dat is natuurlijk de hele vraag. Heeft die bestuurder van de politiewagen een correcte inschatting gemaakt?
7: Een andere politiezone onderzoekt het ongeval omdat de politie van Antwerpen zelf betrokken is. Op dit moment verantwoorden de ziekenfondsen zich in het federaal parlement over het vernietigende rapport over de langdurig zieken. Dat rapport kwam vorige maand aan het licht. Daaruit bleek onder meer dat 6 op de 10 langdurig zieken onterecht een uitkering heeft gekregen. Het rapport bleef ook lang onder de radar, politiek journaliste Hannelore Simoens.
9: Die ziekenfondsen spartelen, want er was de N-VA en de MR die ziekenfondsen al langer op de korrel namen, die ze nu ook opnieuw viseren in die miljardenoefening van de begroting. Maar dit weekend is ook minister van Frank van den Broeke, die toch wel bepaalde banden heeft met de socialistische mutualiteit, beginnen schieten, gezegd dat er wel echt iets moet veranderen.
7: In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. In Nederland hebben de politie en het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de vermiste Nederlandse studenten Tanja Groen afgerond, zonder oplossing. Tanja Groen was 18 toen ze in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. 3 weken geleden raakte nog bekend dat een gedetineerde beweerde dat hij wist waar ze begraven lag. Maar de zaak wordt nu dus toch geclasseerd. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien en ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
6: Music matters.
0: Roos van Akker. Sting mag dan al niet graag zijn centen uitdelen. Complimenten geeft hij wel gelukkig.

Het lijkt wel of Sting zijn centen graag voor zichzelf houdt. Vorig jaar hadden zijn bandleden van de Police hem nog een proces aangesmeerd omdat ze meer auteursrechten wilden. En nu heeft hij in een interview onlangs gezegd dat hij zijn kinderen niet zomaar zijn geld wil geven. Ze moeten leren werken voor hun centen, zodat het geen verwende drolletjes worden die alles maar vanzelfsprekend vinden.

0: Kettingrocker.
1: Wat stel je voor als suggestie en nieuwe schakel om aan de Beastie Boys en No Sleep Till Brooklyn te hangen? En ik weet niet hoe het komt, want het is maandag vandaag. En dan moeten we meestal wat opwarmen voor de vrijdag die komen gaat. Maar de app is gewoon ontploft. Dus dank je wel voor al je suggesties. Hier haal ik er een paar uit natuurlijk. Ik kan ze niet allemaal voorlezen. Elke reden is goed om Frank Zappa te draaien. Steve had zelfs ook een link gevonden. We blijven bij de initialen en we gaan van de Beastie Boys, BB, naar Bobby Brown. Was een heel mooie geweest. Dankjewel, Steve. William dacht aan Number of the Beast van Iron Maiden. Saskia wil dan weer naar The Animals en The House of the Rising Sun. Isaac die wil van de Beastie Boys verder bouwen op Slapen met Metallica en Enter Sandman. Machteld die dacht aan New York, New York van Frank Sinatra. Leuk. Stijn wil naar Talking in Your Sleep van The Romantics. Ook een mooie. Dries stuurt Brooklyn, dat was ooit een wielerploeg in de jaren 70. Een merk van kauwgom. Als we nu eens van de Beastie Boys naar de bubblegum popmuziek gaan van die periode. Naar Sugar Sugar van die Arches bijvoorbeeld. Ook leuk. Frank schrijft, als er één band is die als beesten op het podium tekeer gaan, dan zijn het wel de Peppers. En in Brooklyn niks mooiers dan onder de brug een tukkie doen. De softe kant van die podiumbeesten. Under the Bridge graag van de Red Hot Chili Peppers. Yuri wil dan weer naar Mark Knopfler met Last Exit to Brooklyn. Tommy dacht aan Leonard Cohen met First We Take Manhattan. Oh. En Jo schrijft, Brooklyn, verkopen die geen jeansbroeken? Baby Makes Her Blue Jeans Talk van Dr. Hook. Bestaan die winkels nog, de Brooklyn? Oké, maar wat het meest binnenkwam, door Caroline, door Nick, door Guido, door Elke en door Stijn, en dat mogen we niet negeren, hè, dan moeten we dat doen als volgende schakel. Insomnia van Faithless.
0: De Kettingrocker.

0: Ja, zometeen, ik heb heel veel berichten binnen van artiesten met een maatje meer, laat ons zeggen. Stuur maar via de William. Ik pik er zo meteen eentje uit.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
4: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
2: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
9: I would like you to meet Wim Oosterlink. He's biblically strong.

0: Ben Howard. Dat was The Fear. Het is 16:55 geworden in de avondspits van Willy. Even kijken wat er vandaag het nieuws had en je gemist hebt toen je zo hard aan het werken was dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Wel, in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is vandaag Hans Otten begraven. Onze radio- en televisiecollega die vorige week gestorven is. Hij was 55 jaar. Overal online kan je foto's zien van BV's die de kerk binnengaan. Twee, op het Eurovisie Songfestival heeft een Noorse deelnemer Jonas... Ja, het is deze week Eurovisie Songfestival dus. Ja, jongens, we moeten door samen. Hè. De Noorse deelnemer Jonas Lov heeft een officiële waarschuwing van de organisatie gekregen. Hij zit te veel met zijn hand in zijn kruis op het podium. Hè. En hij maakt te veel stotende heupbewegingen. Te sexy, vindt de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Voorlopig blijft het ook, naar mijn aanvoelen, verdacht stil rond de Belgische inzending. Ik weet niet of dat goed nieuws of slecht nieuws is.
1: En... de Willy Album 500.
0: En vanaf volgende maandag gooi je 2 weken lang de Album 500 op Willy. En kan je tijdens de lijst je gewicht in vinyl winnen. Je gewicht in vinylplaat. Daarom hoor je zometeen een artiest een zwaar gewicht in de popmuziek. Ik heb gevraagd van stuur even wat ideeën via de Willy app. Livio stuurt Demis Roussos. Joni uit Merelbeek stuurt Notorious B.I.G. Chris stuurt Barry White. Barend stuurt Dave Weindorf van Monster Magnet. Stoppen met heroïne is slecht voor je lijn. Ja, inderdaad, de vrees ervoor, blijkbaar. Floor uit Zwevegem, dag Floor. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Welke, wie had jij gedacht, Floor?
2: Ik dacht aan Mietler.
0: Mietler, die is dood wel, hè, toch? Maar dat was inderdaad wel... Die is toch overleden, hè, Mietler? Ja, hè? Klopt dat?
2: Ja.
0: Maar dat was inderdaad, man, dat was niet toch een zwaar gewicht. Elvis. Ik heb nu, denk nu plots ook aan Elvis. Op het einde van zijn leven was dat ook een serieuze zwaar
2: gewicht. Ja, dat was ook een blok.
0: Serieus een blok op het podium. Roel stuurt zwangere Guy van 5 jaar geleden. De zanger van Belgian Sociality, de vroegere bassist van Jane's Dead. Amai, ja. Wouter stuurt Black Francis van de Pixies. Staat er bij momenten ook stevig in. En Barend... Oh, wacht. Barend stuurt een mopje over Black Francis dat ik... dat ga ik niet voorlezen op de radio, dat mopje. Nee, dat, wegens niet geschikt voor gevoelige kijkers. Nee, toch bedankt, Barend, mag hem niet doen. Nicolas stuurt body shaming. Wim, toch is het fout dat ik meteen aan de gossip moet denken. Ah, maar ja, maar wow. Ja, maar nee, wacht. Allee, Floor, ik weet niet wat jij denkt, maar dat is geen body shaming, hè? Nee. Dat is toch...
2: Dat is net
0: body positivity. Want wij vieren hier, hoe meer kilo's, hoe meer platen. Toch? Zwaar, hè? Als je erover nadenkt. Okay. Floor, moet jij je kindjes niet gaan halen intussen? Ja, zeker, hè? Bijna?
2: Binnen 5 minuten.
0: Alright, goed. Veel succes. Fijne avond en bedankt voor de suggestie. Hier komt Meatloaf. Dag, Floor.
2: Oké. Okay. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag

0: Meatloaf. Artiesten die we enorm wonderen, maar waarbij we licht beginnen te panikeren als ze zouden meedoen aan Win Je Gewicht in Vinyl volgende week. Tijdens de Willy Album 500. Maar zoveel berichten die binnenkomen. Beth Ditto stuurt Caroline uit Lummen. Israel Kamakawiwole, die van Over the Rainbow. Ja, dat was ook de moeite. Rag & Bone Man moet ook wat kilo's meeslepen, stuurt Wim. Dave uit Harlebeek stuurt Pavarotti. Ja. Dikke, dat is een rapper toch, hè? Dikke, van Johnny uit Sint-Niklaas. Jeff uit Lille stuurt de Alabama Shakes. Ja, weet ik niet, oké. Okay. Gunter stuurt Demis Roussos, Ludo, Patrick Nevel, Jens stuurt Lizzo. Uiteraard, ja, Lizzo, zangeres. Rosie uit Gent stuurt Adele. Vroeger althans, inderdaad. En Steven stuurt Solomon Burke. Is weten, ik ga er morgen nog een uitpikken. Veel te leuk. Oké, weet je, ik ga het mopje van Barend toch voorlezen. Goed. Vind ik grappig. Ik ga me dus niet geschikt voor gevoelige kijkers. Het mopje van Barend over Black Francis van de Pixies. Oké, kan ik zeggen. Ik ga het voorlezen wat het is. Dus Barend uit Breda stuurt via de Willy-app als suggestie, hè, voor een zwaargewicht in de popmuziek. En de heer Black Francis van de Pixies. Ik denk niet dat hij zijn pik nog ziet.
1: Zo flauw.
0: Dank u, Barend. Dank u, Barend. Sorry ervoor. Hey, morgen kan je in Free Willy tickets winnen voor een speciaal concert van Channel Zero. Ze spelen donderdag 28 mei in H Concert in Gent. Een gewoon concert 's avonds, maar in de namiddag ook een kinderconcert, een Tiny Tunes concert. Channel Zero voor kinderen. Compleet uitverkocht, natuurlijk. Maar ik heb nog tickets morgen in Free Willy voor alle beide concerten om Channel Zero te zien zoals je ze nog nooit eerder zag. En waarom zeg ik dat nu? Omdat ik dus, je hebt vorige week misschien al gehoord, een reclamespotje gemaakt heb met behulp van iemand uit de doelgroep. Uit de doelgroep van het kinderconcert. En ik had haar gevraagd van, kijk, maak een spotje en zeg zeker op het einde ook Music Matters, want dat is de slogan van Willy. Dat wil je niet vergeten, ze heeft dat ook gedaan. Hier is Joko.
2: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma op Willy. Want hij gaat tickets weggeven voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Morgen zeker goed luisteren, hè. Is het goed?
3: Willy.
2: Muziek is heel belangrijk.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
5: Het is Toyota.
4: Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
7: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Willy. Muziek is heel belangrijk.

0: voor 5. Simple Minds, New Gold Dream. Bart Grosser stuurt via de Willy App ook misschien een moeilijke. Maar Stijn Meuris was ook de scherpste niet in zijn jeugd. Ook nu win ik niets meer op Willy, waarschijnlijk. Oké. Hey, het is helaas, we moeten erdoor samen, de week van het Eurovisie Songfestival. Daarom spelen we niet zoek de artiesten de woorden mist, maar zoek de Belgische Eurovisie Songfestival kandidaat in de woordenstraat.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Ja, ik zeg een zin en als je goed luistert kan je naar de naam van een voormalige Belgische Eurovisie Songfestival kandidaat in herkennen. Het is een heel lang woord, hè. Eurovisie Songfestival kandidaat. Zegt iets voor op de lijst van mijn dochter met langste woorden. Goed, als jij de voormalige kandidaat ontdekt hebt in de zin, stuur de naam van de groep dan door via de Willy App. Het is een groep. Disclaimer, je kan er niks mee winnen. Je kent de groep zeker. Goed, geen probleem. Oké, hier gaat hij. Dit is de zin. Het is maandag, dus ik verwacht er niet veel van. Sorry. Goed, hier gaan we. Ja. Ah ja. Met de derde plaats van vanachter te beginnen. Dat is de clue. Zo gaat dat Songfestival hier eindigen. Dus voilà, welke voormalige Belgische Eurovisie Songfestival kandidaatgroep zit in de zin verborgen? Met de derde plaats van vanachter te beginnen. Dat is de clue. Zo gaat dat Songfestival hier eindigen. Stuur via de Willy App als je het weet. Goed?

Soms snap ik niet goed hoe ik foute antwoorden kan binnenkrijgen, maar het is toch zo. Nog één keer, laatste kans. Komt-ie. Met de derde plaats van vanachter te beginnen. Dat is de clue. Zo gaat dat Songfestival hier eindigen. Voilà. Welke Belgische Eurovisie Songfestival kandidaatgroep van vroeger zit verborgen in de woordenmist? Stuur via de Willy-app. Succes.

0: School is cool met Never Mind the Feeling.
1: Zoek de artiest in de woordenmis.
0: Dag Leen. Leen uit Olsen aan de lijn. Leen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar ben je naartoe onderweg? Leen zit in de auto, hè?
2: We zitten in de auto. We zijn onderweg naar de barbier. Om het haar te knippen van mijn twee zoontjes.
0: Oké. Zonen, horen jullie mij?
3: Ja.
0: Hoe heet jullie? Zo roep je jullie naam?
3: Cyril en Fons.
0: Cyril en Fons. Oké, goed. Oké. Succes daar. Zeg Leen, ik ga de zin nog eens lezen. De zin was...
2: Ja.
0: Met de derde plaats van achter te beginnen. Dat is de clue. Zo gaat dat Songfestival hier eindigen. Welke Belgische voormalige Eurovisie Songfestival kandidaat groep zat verborgen in de woordenstraat, Leen?
3: Clueso.
2: Dat was Clueso.
0: Was dat Cyril of was dat Fons?
2: Dat was Cyril.
0: Goed zo, Cyril. Proficiat. Heel goed. Je hebt het helemaal juist. Goed gedaan, proficiat. Wist iedereen het in de auto?
3: Ja.
0: Ja,
3: onze mama heeft het geroepen.
2: We hebben het direct geraden. Wow, dus,
0: okay, supergoed. Oké, alright, goed. Ik heb nog één belangrijke vraag. Cyril, ik vrees dat jij daar ook op moet antwoorden. Is dat oké, Leen, voor jou? Of,
2: mag dat, maar ik weet niet of het juiste antwoord gaat geven.
0: Oké, we gaan zien. We gaan afwachten altijd toch. Oké, goed. Cyril, en wat heb jij nu eigenlijk gewonnen, Cyril?
3: Niets te kloten.
0: Oh my god. Is dat, hè? Noemen wij dat een opvoeding, Leen? Hè? Is dat een opvoeding?
3: Nee.
0: Cyril en Fons, weet jullie al welk kapsel jullie gaan kiezen straks bij de barbier? Hè?
3: Nee, nog niet.
0: Nog niet? Lang, kort, zo... nog eens over nadenken. Oh. Wat zeg je? Wat? Kort, maar kort. Ja, dat is goed. Oké. Cyril, Fons, succes bij de barbier. En Leen, fijne avond.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Chris Delcroix.
4: Daar gaan bijvoorbeeld ook van leraars hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de week van de diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
3: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt, de andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar het raakt nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort Sabine Lieves van het parket.
5: Er is daar een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica-materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
3: Voor de kleuters is opvang voorzien. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En tennis, Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva, dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
1: Goed nieuws.
6: It's showtime.
7: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
2: Wim Oosterling.
8: Als je afvraagt hoe zou het met Babylou zijn, de kater van Anoushka uit Liedekerken. Ah, goed nieuws zometeen. Goedemiddag.

Sum 41 met Into Deep. Dit is de avondspits van Willy. Welkom, Willy. Goed nieuws uit Liedekerke. De vermiste kat Babylou is terug bij haar baasje Anoushka. Vorige week had ik nog het verschrikkelijke verhaal verteld over Babylou, die het afgebold was bij haar baasje. Daarop had Anoushka, het is echt een droeve verhaal, want Anoushka had 1000 euro uitgeloofd voor de eerlijke vinder. Maar in plaats van telefoontjes van eerlijke vinders, kreeg ze 's nachts telefoontjes van degoutante ambetanterken, zou ik het zelf zeggen. Zo riep er iemand miauw, miauw door de telefoon, om maar een voorbeeld te geven. Maar nu is er dus goed nieuws, want Babylou is terug na 10 dagen van intense onzekerheid en verdriet, lees ik hier hè, in de krant. Wat een heel lang verhaal met straatnamen en politie en tips en buren die dachten dat ze een inbreker was. Ik zal gewoon het glorieuze einde vertellen. Dus Anoushka, ja, Anoushka haastte zich, het is echt een heel lang artikel, haastte zich naar de Bakkerijstraat en daar kwam de verlossing. Toen ik Babylou's kopje zag, begon ik te wenen van puur geluk. Die blik in zijn ogen vergeet ik nooit. Toen we weer thuis waren, heeft Babylou de hele nacht bij mij geslapen. Voilà, ik zeg altijd, na regen komt zonne... Enfin, ik zeg dat niet altijd, maar nu zeg ik dat. Na regen komt zonneschijn. Voilà. Zometeen is er Free Willy met tickets voor de groep War. Binnenkort in de Centrale in Gent. Dat is een beetje een funk-legende. Ik ga een vraag stellen over hen. Misschien meer keuzevraag 3, misschien meer mogelijk antwoorden. Zometeen.

0: Benny Boo met Schrödinger's Summer. David, David stuurt, het weet je wel, is Anoushka wat bijgekomen? Goeie vraag. In het vorige artikel stond namelijk dat van haar kat, Anoushka, al zeker 5 kilo was afgevallen van de stress. En dus, David vraagt terecht, is Anoushka alweer bijgekomen? Hè? Nee, ik weet het niet, David. Het nieuwe artikel vermeldt daar helaas niks over. Laat ons eigenlijk in het ongewisse wat het gewicht van Anoushka betreft. Maar laat ons hopen van wel. Laat ons hopen dat de 5 kilo er weer bij is. Want volgende week kan je gewicht in vinyl winnen op Willy. Swat.
1: Free Willy.
0: Goed, vandaag tickets voor War. W-A-R, gewoon oorlog. War, een groep die op 27 mei, dat is een woensdagavond, speelt in de Centrale in Gent. Een funkband, vooral groot in de jaren 70. Ze hadden een mix van soul, jazz, rock, funk, Latin, rhythm and blues. Met sociaal bewuste teksten. En voilà. En die komen dus op woensdag 27 mei spelen in de Centrale in Gent. De groep War. Als je kan en wil gaan, stuur dan het antwoord op mijn meerkeuzevraag via de Willy app. Je mag ook gokken als je niet weet. Als je zegt van gok gewoon. De vraag is, uit welk land komt de groep War? A. Uit Brazilië. B. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Of C. Uit Iran. Of D. Gewoon uit België, natuurlijk. Of E. Ze komen... Ja, dat is eigenlijk wel heel speciaal. Dus antwoord E is heel speciaal. Goed luister, hè? Ze komen elk uit een ander land. En telkens als er een nieuw lid in de groep komt, moet hij ook uit een nieuw land komen, anders komt hij er niet in. Dus eigenlijk is de vraag uit welk land komt de groep niet te beantwoorden, of is het een schiftingsvraag? Goed. Of F. Albanië. Voilà. Stuur het antwoord via de Willy app. Wil jij War zien? Woensdag 27 mei in de Centrale in Gent. Uit welk land komt de groep War? A. Brazilië. B. USA. C. Iran.

0: Als je denkt, nooit van gehoord, totaal niet erg. Ik heb er nooit van gehoord. War was dat met Lowrider. Dit was dus een nummer van die groep.
1: Free Willy.
0: Dag Anne uit Merelbeke. Goedemiddag Anne. Voor ik het antwoord op de vraag vraag, wat zijn de plannen vanavond? Anne, ga je nog doen vandaag?
2: Vanavond mijn eten klaarmaken en na de maaltijd ons weekendje plannen voor het toekomend weekendje plannen naar Wenen.
0: Dus. Naar Wenen? Helaas, je kunt chique dinges naar Wenen. Gewoon op weekend naar Wenen, zeg.
2: Dat is wel een prachtige stad.
0: Dus. Ja, natuurlijk wel. Je hebt gelijk. Ja, natuurlijk. Ja, en vertrek je donderdag dan al naar Wenen?
2: Nee, vrijdag.
0: Oh, dat is zo tof.
2: Ik ben nog nooit geweest.
0: Dus. Nee, ik vind dat. Ik ben daar heel graag geweest in Wenen. Kort maar graag. Anne, de vraag was, uit welk land komt de groep War? Wat heb jij gestuurd via de Willy app? Wat is het antwoord volgens jou, Anne?
2: De Verenigde Staten.
0: Ja, helemaal goed. Absoluut. Funk-legendes. Ja. Het Verenigde Staten van Amerika. Niet alleen jij wint een duo-ticket voor een concert in de Centrale in Gent. Ook Bart uit Locristi en Han krijgen een berichtje van mij dat ze een duo-ticket gewonnen hebben. Ik wens je veel plezier. Eerst in Wenen en dan in de Centrale. Goed. Dag Anne.
2: Okay,
0: fijne avond.
2: Dank u wel.
0: Dag.
2: Prettige avond, dank u wel. Dag.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Festival Parel Westrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michel, Sonieu, Gavin James, Naft, Channel Zero, Steam, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Westrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst. Net over de grens. Tickets via westrock.be.
5: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
8: Laat het los, laat het gaan.
7: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
10: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
11: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Muziek is heel belangrijk.
13: I would like you to meet Wim Oosterlink.
14: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

klank van die gitaar, man. Dat is toch echt om zot van te worden. En dat zoveel jaren later onwaarschijnlijk. Jimi Hendrix, Voodoo Child. Zeg. Morgen. Morgen in Free Willy kan je tickets winnen voor Channel Zero binnenkort in Gent. 28 mei spelen ze daar in de H-concerts in Gent. En je kan tickets winnen voor het gewone luide concert, laat ons zeggen, 's avonds. Maar ik heb ook heel bijzondere tickets voor Channel Zero morgen in Free Willy. Namelijk tickets voor het Tiny Tunes concert. Dan spelen ze een familieconcert in de namiddag. Waar je dus met je kinderen naartoe kan. Ik heb 3 duo's voor het avondconcert en 3 duo's voor het kinderconcert, het Tiny Tunes concert in de namiddag. Morgen 4:15 in Free Willy. Ja. Oh my god, ik heb dramatisch nieuws over het Eurovisie Songfestival dat hier net binnenkomt. Oei. Als dit waar is, dramatisch nieuws zometeen na Admiral.

0: Admiral Freebie met The Hunger. Ik zei het, dramatisch nieuws over het Eurovisie Songfestival. Ik ben hier even niet goed van. Zeg, serieus, ik moet niet aan het lachen, Wim. Het is echt waar, ik meen het. Ik ben hier even niet goed van. We zijn nu de week van het Eurovisie Songfestival. Weet je of dat weet je niet, maar het is zo. Dus deze week is het Eurovisie Songfestival waarin de Belgische kandidaat normaal opgehemeld wordt tot absoluut zekere winnaar wordt uitgeroepen volgens de boekmakers en de euforie ten top stijgt in de hoop dat wij allemaal voor tv gaan zitten. Dit jaar niet. Nee, blijkbaar niet. De VRT schrijft nu net op zijn website, ik lees letterlijk voor, Essila, blijkbaar de kandidaat van het jaar, Essila blijft overeind tijdens eerste generale repetitie. Blijft overeind. Dat wil dus zeggen, in mediataal, het is heel slecht. Hey? De Belgische Songfestivalkandidaten, Essila heeft er in Wenen, haar eerste generale repetitie op zitten. Bij het begin wordt de zangeres omringd door sneeuwvlokjes. Samen met haar lange sleep als ijskoningin zijn de sneeuwvlokjes visueel het meest opvallende van de act. De dynamiek moet ook komen van vier dansers die Essila vergezellen. En dan staat er, ik zweer u dat er staat, of het een finale plaats wordt voor Essila is zeer de vraag. Ze bleef wel overeind. Maar zal het geheel wel overtuigend genoeg zijn? Kijk, als de VRT die het uitzendt al schrijft dat het niet goed is, dat is echt zeer pijnlijk. Ik heb bijna een beetje medelijden met Essila. Bijna. Zometeen is er EHBO CBFS, waarbij ik je help aan een mening over een actueel thema. Vandaag gaat het over een koppel landbouwers uit Ieper in West-Vlaanderen die terechtstaan nadat er bij een controle op een boerderij bleek sprake te zijn van gebrek aan verzorging, erbarmelijke omstandigheden, 74 dode dieren die aangetroffen werden op een boerderij. Zometeen een mening daarover.
1: Willy presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl.
2: Willy. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar.

0: in Italië, in Brunet. Ga met ons mee en voel je net een echte Willy.
1: Ga in oktober met ons mee naar Zuid-Tirol in Italië. Boek je Willy Escape op willy.radio.
0: Ga met ons mee.
1: Actie gegarandeerd zonder verhulstjes.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Wim Oosterlink.
7: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

0: Ida. In de avondspitsfamilie. Samen van het werk naar huis met What's the Story Morning Glory. Bijna 6:10. Dringend tijd voor EHBO, CWFS. Een koppel landbouwers uit Ieper in West-Vlaanderen staat terecht nadat er bij een controle op hun boerderij maar liefst 74 dode dieren werden aangetroffen. Hallo. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. Volgens de onderzoekers was een totaal gebrek aan verzorging. Ze moeten dus voor de rechtbank komen. Als je denkt van ja, ik denk dat iedereen daar hetzelfde over denkt. Ah, nee, helemaal niet. We gaan discussiëren en elkaar voor rotte vis uitschelden. En geen probleem, ik ga je helpen. Dit is EHBO CWFS.
1: EHBO CWFS.
0: Yes.
1: Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want het zit zo, wij hebben in België namelijk een Facebookpagina die speciaal geconcipieerd is, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete, actuele hangijzers. En wij kunnen die dan gebruiken bij de familie of het werk. De Facebook heet hln.be. Ik heb een paar meningen verzameld, of 4, 5. Ik ga ze snel overlopen. Mening 1 is van Nele Swalen. Als jij dacht dat je een stevige mening had hierover, hier is Nele. Nele schrijft: veeboeren zijn de grootste smeerlappen die bestaan. Waarop Dimitri van Aken reageert tegen Nele: groot gelijk. Veeboeren zijn veel slechter dan pedofielen of moordenaars. Probeer jij de prijs te winnen van de stomste kut van het dorp of zo? Waarop Nick Bosteels reageert tegen Dimitri: ook niet allemaal over dezelfde kam scheren. Het is oneerlijk om de goede te laten boeten voor de slechte. Waarop Dimitri van de net schrijft: dat was mijn punt ook. Mijn ganse bericht was ook met een sarcastische toon geplaatst, zodat mevrouw even met haar neus op de realiteit gedrukt werd. Er zijn rode appels tussen overal, maar in tegenstelling tot Sonja, ik denk dat hij Nele bedoelt, sta ik niet op de eerste rij om mij interessant te maken met mijn vooroordelen. Twee keer nadenken voor je iets zegt, noemt zoiets. Dat is die van de stomste kut, hè? Mening 2 van Lu Goossens. Lu schrijft met heel veel vraagtekens: hoe kan dit? Geen geburen, bezoek, postbode, wandelaars, fietsers, nieuwsgierig haars. Schande der mensheid, niet te vatten. Een tip voor als je deze mening zou willen gebruiken op Facebook: nieuwsgierig haars, schrijf je helemaal anders. Dus met een G in plaats van CH, met een I en met een D. Enfin, helemaal anders dan dat het hier staat. Mening 3 van Elske van Bellegem. Die kent de verdachten. Ja, ze schrijft: ze horen de bak in. Heb toch gehuurd aan hun. Oplichters, eerste klas ook. Echte dieven. En wat verder schrijft ze nog: toen wij van hen een appartement huurden, stonden hun koeien tot aan hun buik in de modder na een plensbui. Dus goed zorgen, denk het niet. Woonde Elske dan in een appartement boven de boerderij? Ik snap het niet. Mening 4. Luc de Walen is vooral bezorgd dat deze zaak negatief zal afstralen op het imago van de inwoners van Ieper. Om precies te zijn, op hemzelf. Luc schrijft: en zo worden wij, bewoners, scheef bekeken. En tenslotte mening 5 van Kok Tomme. Een mysterieuze mening om andere mensen in de war te brengen. Kok Tomme schrijft: zombies! Het zou ook kunnen dat dat eigenlijk een mening is over een andere vraag. Maar goed, zwart, daar gaan we nu niet dieper op in. Voilà. Je bent weer mee met actualiteit. Hey, je hebt weer een mening die je erover kan vinden. EHBO, CWFS, elke dag 5:45. Tot uw dienst. Zeg maar, die Kok Tomme. Wat is die vorige week ook niet al langsgekomen met een mening? Wat was dat nu ook alweer? Ik ga even zoeken of ik... Ik denk dat die vorige week ook al was. Zwak. Hier is Depeche Mode. Enorme nieuwsgierigaars, naar het schijnt. Dit is People Are

Depeche Mode en People Are People. Hey Wim, heb je al gehoord dat Bobby Luke teruggevonden is? Stuurt Steven. Ja, ik heb het daar straks al verteld, Steven. Positief nieuws over Bobby Luke uit Liedekerken. Met Anoushka. Ik heb het gevonden. Het is waar. Dus kok Tomme, daarnet bij de meningen, kok Tomme had vorige week ook een mening. Namelijk een onvergetelijke mening over het Belgische kleed van Rihanna op het Met Gala in New York. Kok, ik heb het opgezocht en inderdaad, kok Tomme schreef toen, en ik heb het toen ook verteld, op de Facebook van HLN, dus over het kleed van Rihanna, afgebeeld als foef. Haar hoofd is de clitorius, zeker, dat was zelf kok Tomme. Classic, held.

0: presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Italië in Brunei. Ga met ons mee en voel je net een echte Willy.
1: Ga in oktober met ons mee naar Zuid-Tirol in Italië. Boek je Willy Escape op willy.radio.
0: Ga met ons mee.
1: Actie gegarandeerd zonder verhulstjes.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Een goeie avond. Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale, Chris Delcroix.
5: Daar gaan we bijvoorbeeld ook van leraars hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de week van de diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
4: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt, de andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. En koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was, maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
6: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
4: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet zo. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En dan nog tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
7: It's showtime.
8: Hey, this is not a test, this is rock and roll.
9: Oosterlink. Hoe is het nog met de rotslijster in Limburg? Ik weet het niet, Dave.

0: kleine van Dave. Violet Grohl met 595. Zit die rotslijster daar nog altijd in Limburg? Ik weet het niet. Laat mij gerust.
1: Nee, vorige week zat dat beest, rotslijster dus, zeldzaam te wezen en eenzaam ook een beetje in Schulen in Limburg, waarna de hele Belgische vogelgemeenschap per jeep naar Schulen gebold is om foto's te nemen van dat beest. Maar alsof hij dan altijd zit. Ik denk, het is wat stil, dus ik denk dat hij er niet meer is. Het was de rode rotslijster. De rode rotslijster. Nooit waargenomen in Limburg. Zwart. Zometeen. De groep die vanavond try-out in een uitverkochte cactusclub in Brugge. Belgisch groep. Eerst YouTube. Dit is Mysterious Ways.

Ja, ik weet het, Tom, ze hadden in Limburg wel al Kim Kleisters gespot. Maar geen rotslijsten. Nee, dat is waar. Goed gezien. Dank je wel daarvoor. Zeg, je hoorde YouTube met Mysterious Ways. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Het is 6:14. Vanavond Arsenal in de Cactus Club in Brugge. Dat is een try-out die volledig uitverkocht is. Normaal gingen ze overmorgen in de Lotto Arena spelen, maar dat concert is afgelast. Ik weet niet waarom. Ze spelen wel 4 andere concerten in mei, juni en augustus. En dit is denk ik een try-out voor die optredens. Vanavond in de Cactus in Brugge. Nu op Willy. Arsenal met Melvin.

0: Melvin van Arsenal vanavond in de Cactus Club in Brugge. Een uitverkochte try-out kan je daar gaan zien. We moeten het nog hebben over wat ik morgen ga weggeven tijdens In Free Willy. Op Willy hier om 16:45 voor de metal fans en ook de jonge metal fans. We herdenken de sterfdag van de grote reggae-legende die je vanmorgen bij Thomas en Sien ook al hoorde. En nu ga ik kijken of Marcel van Tiltier al is.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
6: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
5: Met een wel heel bijzondere bagage.
6: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
5: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
6: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
5: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
6: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
7: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
9: In Wallonië eens proberen.
10: Of naar een pretpark gaan misschien.
9: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
16: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
17: Een ticket naar paradijs.
18: Elke maand.
17: Romantisch weekend in Parijs.
18: Elke maand.
17: Leren surfen op Hawaii.
18: Elke maand.
17: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
18: Elke maand.
17: Pizza's proeven in Milano.
18: Elke maand.
17: Taco's maken in Mexico.
19: Win for life.
3: Win for life.
19: Win tot 5000 euro elke maand.
18: Elke maand, elke maand, elke maand.
19: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
0: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
0: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
0: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
16: Wim Oosterlink.
6: Niveau 0, hè? 0, hè?
2: Music matters.
16: Willy.

0: Ja.
1: We hebben hier echt mee te drummen op Different Class van Das Pop. Dus een nieuwe single van Das Pop met Different Class. Nog even een opmerking van Kevin uit Bornem, die ik nog even moet lezen. Dus over die rotslijster in Limburg. Is dat familie van Kimk en Elk Lijsters?
2: Man.
1: Ik vind dat
0: ja, Kevin, toevallig wel.
1: Kevin, Kevin, heel goed. Heel goed, Kevin. You're my man. I feel you. De rotslijster. Ja. Ik denk dat hij weg is van de koning.
0: Die slispelt ook een beetje, hè, Kim Slijsters. Als hij opslaat, gaat dat zo... Slisp. En dan is die bal weg, hè. Niet te vangen, gewoon.
1: Maar jij nu aan het drummen op een
0: op mijn
1: doosje?
0: Eten, ja. Het eten is op, ja. Ik eet voor de uitzending. Jij eet tijdens de uitzending. Dat vind ik wel heel straf.
1: Ik heb dus net gegeten, maar niet tijdens terwijl ik plaat aankondig. Dan probeer ik te zorgen dat dat niet gebeurt.
0: Tussendoor zo.
1: Tussendoor. Ja. Wat heb jij uitwisselen, wat heb jij gegeten, Marcel van Til?
0: Ik heb iets heel gezonds gezeten.
1: Gezonds?
0: Dat is namelijk de salad bowl Libanais.
1: Ah.
0: Dat komt uit Libanesië. Denk ik dan. Heel. Maar dat is eigenlijk het gezondste eten ter wereld.
1: Wat zat erin?
0: Ja, falafelballetjes. Een pannenkoekje. Een kwakje hummus.
1: Oké, hummus.
0: Ja, van een echte Libanees. Dus dat was echt... Goeiedag. Wat mensen verwandelen hier gewoon voor babbelen.
1: Mijn favoriete Libanese gerecht is... Allee, dingen dat er jammer niet in zit, is baba ganoush.
0: Baba ganoush, daar ben ik gek op. Ja, dat is heel lekker.
1: Zo lekker.
0: Ja, ja, dat is juist.
1: Oh my god.
0: Ja. In Brussel liepen vroeger veel baba ganoush rond. Dat was een beetje nog een scheldnaam voor mensen die naar patchouli roken. En naar soft machine luisteren. Eigenlijk naar baba ganoush.
1: En nu moet jij mij vragen wat ik gegeten
0: heb. En wat heb jij gegeten?
1: Wel, ik heb gegeten hashish parmentier. Dat zit dus in de ijskast.
0: Wat?
1: Wat is dat? Dat heet zo.
0: Hashish. Daarop dat jij zo vrolijk kijkt.
1: Een beetje scheel, toch vrolijk.
0: Ja.
1: Maar ik snap niet gewoon wat dat zo heet. Als iemand weet waarom dat hashish parmentier heet, graag via de William, red mij. Ja.
0: Dat zijn die planten die hier in de gang groeien. Dat is niet normaal. Niemand staat erbij stil. Hier groeien bomen
1: in de gang.
0: Binnen. Ja, dat kan niet. Dat is niet normaal. Bomen horen buiten staan. Dat zijn hashish.
1: Ah?
0: Ja, van Davy Parmentier, de baas van DPG Media. Hè. Die kijkt ook altijd heel verdacht, vind ik. Ja, dat is echt. En ook al zijn programma's die hij presenteert en uitvindt, die zijn vrolijk en van een surreëel niveau.
1: Davy Parmentier is baas van TV, denk ik, of zo.
0: Ja, absoluut. Ja. Dat is wel te merken.
1: Allee, bro.
0: Hashish, voor tout le monde.
1: Tot straks, Marcel van Trijt.
0: Terug vrij straks.
1: M-show vanaf

0: Talking Heads. Met Slippery People in de avondspits van Willy. Dus kijk, ik krijg binnen dat hashish gehakt is. Hashish komt van het Franse werkwoord. Haché, dat betekent fijn hakken. En parmentier, volgens Michael, is dat de kok in kwestie die het bereidde. En iemand stuurt mutabals, gerookte auberginecrème. Dat is het sumum. En wel, maar dat is... soms heet dat mutabals en soms heet dat... hoe noem ik dat nu net? Ben naam kwijt. Wat ik daarnet zei. Wacht, hè. Ben naam kwijt. Wat ik daarnet dus zei. Maar het heet ook mutabals. Goeie radio. Echt professioneel. Morgen in Free Willy kan je tickets winnen voor Channel Zero. 3 duo tickets voor hun concert 28 mei in Haag Concerts in Gent. En 3 duo tickets voor hun kinderconcert. Die dag in de namiddag. Het Tiny Tunes concert van Channel Zero. Het is compleet uitverkocht, maar morgen kan je de allerlaatste tickets winnen voor dat kinderconcert van Channel Zero, om de groep aan het werk te zien zoals je hen nog nooit zag. En je hebt het al gehoord wellicht, ik heb een reclamespotje gemaakt met hulp van iemand uit de doelgroep. Haar naam is Yoko, ik bedoel de doelgroep van het kinderconcert. Als je nog niet gehoord hebt, ik laat het nu nog eens horen. En ik had ook gevraagd van Yoko, wil je op het einde absoluut ook de slogan van Willy meegeven? Dat is belangrijk voor ons. Hij zegt dat iedereen weet van... Willy, music matters. En ze heeft dat gedaan. Alleen min of meer, toch?
1: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma op Willy. Want hij gaat tickets weggeven. Voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Morgen zeker goed luisteren, hè. Is het goed?
2: Willy.
1: Muziek is kei belangrijk.
3: Peugeot.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Auto 5.
8: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
7: Auto 5.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
10: Allee.
9: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
11: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
12: Check, check, check. Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Go Yellow!
14: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
15: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
14: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
16: Hey, hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
17: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Willy. Muziek is kei belangrijk.

Baba Ganoush, dat is het woord. Dus moetabals of Baba Ganoush, dat is dus heerlijke aubergine dip, zo'n sausje, zo gerookte aubergine. Echt fantastisch. Wordt moetabal genoemd, blijkbaar. Of dus Baba Ganoush, zo ken ik het. Het is 6:12. Even kijken, wat heb ik geleerd vandaag? 11 mei 2026. 1. De vermiste kat Babilou is terug bij haar baasje Anoushka. Vorige week had ik het verteld dat Babilou het afgebold was. Anoushka had 1000 euro uitgeloofd voor de eerlijke vinder, maar in plaats van telefoontjes van eerlijke vinders kreeg ze s'nachts telefoontjes van degoutante ambetante rikken. Zo riep er iemand miauw, miauw door de telefoon. Maar nu is er dus goed nieuws. Babilou is terug. Of Anoushka haar 5 kilo, die ze van de stress kwijtgeraakt was, alweer terug heeft, is niet bekend. Morgen een update, hoop ik. 2. Het is de week van het Eurovisie Songfestival en de VRT, die dat spel moeten uitzenden, schrijft op haar website Essila, zo heet de zangeres, denk ik, die voor ons dat Songfestival heet. Essila blijft overeind tijdens eerste generale repetitie. Maar zo, blijft overeind is toch echt het allerminimum. Is fantastisch, of zingt fenomenaal, of glans, een glansrol. Nee, blijft overeind. Volgens mij betekent dat officieel, het is heel slecht. Maar goed, dat zien we binnenkort wel. En 3. Bob Marley is vandaag precies 35 jaar dood. Hij overleed op 11 mei 1981. Exact 35 jaar geleden. Dit is een Iron Lion.

je dat nu verkeerd uitgerekend? Wacht, hè, Bob Marley is gestorven 11 mei 1981. Dus, 81 plus 19 is 2000. 26, 9, het is 45. Sorry. Ongebreideld amateurisme op de radio. Bob Marley is vandaag 45 jaar dood. Sorry, Bob. M83 met Midnight City. Marcel van Tilt komt eraan. Goed doorvoed, zonder baba ganoush, maar wel met falafelbalkjes. Dat gaat hier nogal een gang gaan in de NEM-show. Je gaat dat zien. 2 uur lang. Veel plezier met Marcel. Maar dit nog van mij, want maandagavond en alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met Sabotage. Tot morgen!

0: Muziek is heel belangrijk.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters.
2: Willy. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Een goeie avond. In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens de ziekenfondsen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
6: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts en ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken, dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
5: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Regeringspartij MR vraagt een parlementaire onderzoekscommissie naar de kernuitstap. Die werd in 2003 beslist. MR noemt die beslissing een fiasco en hoopt dat zulke fouten nooit meer gebeuren. De commissie moet nu de impact van de kernuitstap onderzoeken en bekijken wie politiek verantwoordelijk is. Zo'n 2 weken geleden raakte bekend dat de federale regering de kerncentrales mogelijk wil overnemen van Engie. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over koning Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was. Maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
7: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
5: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf, dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. En het weer nog. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
1: Willy, Music Matters. De M-show. Marcel van Tilt.
8: En wil jij? Waarom ook niet? Er wordt mij werkelijk niks verweten, dus ik blijf hier gewoon tot 9 uur met Willy en de M-show.
9: Willy.
8: Ik heb heel veel muziek voor u. Tricky en Marta, Space Mod, Gang of Four, Pictish Trail, Iguana Dead Cult. En eerst dit geweldige nummer uit 1973 van David Essex, maar in een nieuwe versie. Double Speak, Vince Clark en Blancmange, die spelen op de Funnefeest dit jaar. Rock on, welkom, de M-show.
10: Hey kid, rock and roll, rock on. Hey.

0: Rock On. Wat een hit was het in 1973 voor David Essex. En dit is een excellente nieuwe versie van nu. Doublespeak, Vince Clarke, die je nog kent van Erasure en Yazoo. En Blancmange, ja. Die speelden op 6 augustus op de volle feesten. Dat is de New Wave dag daar. Met Corinthians, Siglo XX en DJ Peter Melis. Blancmange. Rock On. En dan nu, een nieuw album komt eruit van Tricky in juli, 17 juli. En de eerste single is er al, Out of Place, met Marta.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

0: heerlijke muziek is dit. Out of Place, Tricky en Marta. Die Marta, dat is Marta Zlakowska, een Poolse zangeres. En Tricky brengt zijn nieuw album uit op 17 juli. Gaal heten Different When It's Silent. Dat is al een goede smaakmaker, dit Out of Place. Even terug naar Pigeon.
1: De
0: ja,
1: M-show.
0: Ja, Pigeon.
1: De M-show.
0: Het is een beetje de ontdekking van deze maand voor mij. Het album heet Outer National. De band heet gewoon Pigeon, duif dus. Dit is Black James Dean. M-show tot 9 uur. Het is nog niet eens 10 over 7.

Het is psychedelisch, het is jazzy en het swingt als de Nathan Pigeon uit Margate in de UK, Black James Dean. Er is dus een grote biografie uit over koning Boudewijn. En daar staat ook onder andere in dat Fabiola, toen ze nog niet getrouwd waren en ook nog niet koning en koningin waren, hem een valse snor gaf, zodat hij haar incognito kon bezoeken. Geweldig, ja, dat staat erin. Een valse snor en een valse baard om bij zijn geliefde te kunnen zijn. Hij is ook toch erg romantisch voor zo'n azijnpisser. En de rieten bijenkorf die Boudewijn dan op zijn beurt aan Fabiola gaf als cadeau voor haar verjaardag, heeft ze gedragen tot het eind van haar dagen op haar hoofd. Bestonden die mensen echt? Ja, het is een existentiële vraag die ook Space Mod zich stelt. Do we exist?

0: ook lekker geflipt. Ze zijn van Oakland, dat ligt vlakbij San Francisco in de USA. Space Moth. Do we exist? Goeie vraag. Ik zou het bij God niet weten. Helemaal nieuw is het singeltje, net als de volgende track. Want die track staat op het album van Genesis Owusu. Die draai ik al een paar weken. Dat is een Australische rapper. En die heeft een album uit. Het komt deze week vrijdag uit. Red Star Roo en The Worldwide Scourge.
1: Wat fit van de vrees en vriendenloos, weet
0: je? Maar Genesis Owusu is een man om te volgen. Life keeps going.
2: De M-show. Marcel van Tilt.

Genesis Owuzu. Australische rapper en het album komt uit deze vrijdag. Red Star Woo and the Worldwide Scourge. Life keeps going.

Gang of Four heeft een nieuwe single, maar ik draai nog even een oude track uit 1979. I Found That Essence Rare. Goedenavond, M-show tot 9 uur. Het is 20 over 7.

0: I Found That Essence Rare uit 1979, Gang of Four. Maar ik ga terug naar 2026, dadelijk heel wat goede nieuwe producties uit eigen land. Van Cheap Cult, van Diver Duke en van Magazines.
1: De M-show?
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding...

0: plezier naar bed gaat.
1: Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

stevig bandje is dit, maar het zijn geen Belgen, het zijn Nederlanders. Maar dat maakt niet uit, het is een goede plaat. Magazines heet de groep en het nummer is Okidoki. Of wel Okidoki in het Engels. Ja, denk ik dan, ja.

Okidoki. Het is wel een meezinger, ja. Maar de volgende is wel een Belgische groep. Diva Duke. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Garage rock, punk, rock and roll, post, whatever. De single komt uit op 18 mei. Dat is volgende week. Die heet Again. Maar ik heb hem nu al klaarstaan. Diva Duke. Stevig hoor. En goed.

0: Je voelt het bier in de lucht heen en weer spetteren als deze band op het podium staat. Dat weet je nu al. Ik heb nog meer Belgische producties. Cheap Cult is een band die ik al een paar keer gedraaid heb. En die hebben een nieuwe single, Formaldehyde. Helemaal niet slecht.
1: De M-show.

een groot stuk muziek is dit, de nieuwe single van Cheap Cult, Formaldehyde. En ik hou die Belgische link nog even aan, want The Names, ja, die new wave post-punk band van het eind van de jaren 70, begin jaren 80 uit Brussel, die hebben in april een album uitgebracht met 17 tracks daarop en een aantal remixen. Zijn er daarvan 13 remixen en 4 oude tracks. Dat album heet Balancing Chaos, Remixing The Names. En dat is behoorlijk goed. De Names waren toen al goed. Eigenlijk bijna een van de meest internationale bands van die periode. Die klonken helemaal niet Belgisch. Die dronken gewoon Amerikaans of Engels. En deze remixplaat is ook erg goed. We gaan luisteren naar een remix. Die heet de We Miss You Annick Honoré remix. Annick Honoré was de Brusselse mevrouw die met Ian Curtis een relatie had. En die was ook helemaal in die kringen van de Names en zo verder. En dit is de remix van Watching for the New World.

0: uitzonderlijk boeiende remix is het van The Names. Watching for the New World. De We Miss You Anik Honoré remix. Achter de schermen zijn dat gewoon Navel en Reverend Bastorius. Alweer, ja, die twee, ja. Heel knap gedaan. Een nieuwe single van Pictish Trail is Crystal Cave.
1: De M-show.

0: hoe boeiend kan één man zijn? Hij heet eigenlijk Johnny Lynch, maar de band heet Pictish Trail en hij doet alles zelf. Crystal Cave. Van het nieuwe album Life Slime. Ja, zo heet dat. Zesde album is dat al van Pictish Trail. Heel interessante groep. Life Slime. Ik heb hier nog een beetje Life Slime aan de microfoon hangen, geloof ik. Ik heb nog nieuwe muziek van Ernst Little Barry en ook nog een nieuwe remix van Whip It van Devo. Ja, want het is nog lang geen 8 uur. 20 voor 8, zoiets. En de M-show gaat door tot 9 uur.
1: De M-show. Marcel van Tilt. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto 5. De M-show. Marcel van Tilt.

Ernst. Die zitten bijna elke week hier in de show, omdat ze goed zijn. En ze gaan dit jaar, in 2026, met name het project 26, ja, 26 singles uitbrengen. Ja, dat kan ik anders niet bijhouden, dus elke week eentje. Dit is In Spring, denk ik dat het de 6 op de 7 is uit die reeks. Boek hen, ga hen zien, volg hen. Ernst is de naam. En dan nu uit Engeland, Little Barry. Dat zijn twee mannen, Barry Cadogan en Virgil Howe. Beetje freakbeat, garage rock, surf rock, punk rock, noem maar op. Lugging Hurt, nieuwe single.

0: persoonlijk is dit Little Barry uit de UK met een nieuwe single Logging Hurt. Een van mijn favoriete comedians, Piff Huffluff, ja, die bestaat, die gaat helemaal naakt optreden. Ja, volgende maand op 27 juni, in Breden natuurlijk, op het Naaktstrand. Ja, want daar gaat hij vaak naartoe, want hij is zelf een naturist. Ja, hij loopt regelmatig in Breden, in zijn pure pif, zal ik maar zeggen, zijn Piff Huffluff. Piff Huffluff draait vaak plaatjes in zijn comedy shows en maakt dan daar grappen over. Zeer grappig om te zien. Hij is nu nog op tournee. En ik heb even gekeken. Er zijn wel wat plaatjes die naakt zijn. Naked in the Rain van Red Hot Chili Peppers. Naked Eye van The Who. Naked Sunday van Stone Temple Pilots. Ooh. Naked Cousin van PJ Harvey. Naked van Nana Cherry en Naked van Lizzo. The Naked was zelfs een band, een Deense indieband, in de jaren 80 en de jaren 90. En Whitesnake en Steely Dan zijn eigenlijk in principe ja, pseudoniemen of voor Fallis namen, ja, zoals Jos eigenlijk, zo Led Zeppelin is eigenlijk de Lode Jos. Ja. Stones zou zelfs kunnen betekenen de rollende testikels. Heb ik me laten wijsmaken. Dus Piff Huffluff op 27 juni. Het is overdag trouwens. Ja, dat we het goed kunnen zien allemaal. Op het Naaktstrand van Breden, puur en onbesneden. Wow, die Little Barry, daar ben ik helemaal gek van. Daar ga ik straks thuis nog eens op zitten, denk ik. Maar eerst nu nog even voor de klok van 8 uur een remix van Whip It. Het bekendste nummer van Devo. Niet per se hun beste nummer, maar wel een goed nummer. Teen, Mortgage en Devo met Whip It, de remix.
1: De M-show.

allemaal naar de kloten gemixt. En dat mag en dat moet. Whip It van Devo door Teen Mortgage. De Canadese artpunk band, ze zijn met z'n drieën, Cola, die hebben een nieuw album. Dat heet Cost of Living Adjustment. Ik heb daar vorige week al een track uit gedraaid. Ik ga er nog eentje draaien. Ik zie hier net een review in de Amerikaanse Rolling Stones. Ze krijgen 4 sterren op 5. Dit is Cola met Forced Position.

Cost of Living Adjustment. Zo heet het nieuwe album van Cola, trio uit Canada. Heel veel nieuwe muziek die hoor je vaak hier bij de M-show. Bijvoorbeeld het nieuwe album van Ista, dat is een band uit Brooklyn. Dat album heet In Sound to All. De band is hier nog redelijk onbekend en ik draai daarom een track uit dat nieuwe album van Ista uit Brooklyn. Ista en Crusher.

Crusher. Een goede track is dit van het album In Sound to All van de band ISTA. I-S-T-A. En net voor de klok van 8 uur heb ik nog één track klaarstaan. Die duurt slechts 30 seconden van Kenny Gray. Is eigenlijk een muzikale comediant. Ook muzikant, die heeft een EP'tje uit I'm Actually Quite Interesting. Goed dat hij het zelf zegt. En er staan lange nummers op, maar ook een heel erg kort nummer. Dat ga ik nu spelen. La Boo Hoo. 30 seconden en dan is het exact 8 uur. Bent u klaar voor de 30 seconden van Kenny Gray? Ik wel. Hier komt hij in 3, 2, 1, start.

0: Oh, okay. Got it. La Boo Boo. God, I love it. La Boo Boo. Yeah, I still know what's going on.
1: De M Show. Marcel van Tilt. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens hen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
5: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken, dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
4: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf, dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
3: Music matters.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
6: Dadelijk gratis tickets voor de geweldige band The Rumours. Die spelen vrijdag in de Jingle Jangle in Antwerpen. Dus blijf luisteren. Maar eerst Shepperton Airplane. Ja, niet Jefferson Airplane, Shepperton Airplane. Heaven will take us in.

0: Goeie band is dit, Shepperton Airplane. Ja, een woordspeling met Jefferson Airplane, maar ze zijn dus niet Jefferson, maar wel Shepperton. Heaven will take us in. Ik heb 3 duo-tickets, dat is niet niks, voor de meisjes van The Rumours als een band uit Waterloo in Iowa. Ja, punkrieten om u tegen te zeggen. En die spelen nu vrijdag in de Jingle Jungle te Antwerpen. Dus stuur een mail naar info@dd of jinglejungle.be. En dan schrijft u daarin, ik zeg niet nee tegen The Rumours. Want zij zelf zeggen, I said no.
1: The M Show.

denk dat ze nee zegt. I Said No, The Rumours. Nu vrijdag 15 mei in de Jingle Jangle Bordeauxstraat in Antwerpen. Entree is slechts €15. Tenzij u gratis wilt, stuur dan nu een mailtje naar info@jinglejangle.be en zeg, ik zeg niet nee tegen The Rumours.

Ja, ja, die was lekker. The Rumours, en dit is de Belgische band The Me in You, Himmelgeist. Nieuw album uit Maida Fischer is niemand.

Ze krijgen overal zeer goede recensies. En terecht, The Me In You, Belgische band. Het nieuwe album heet Ida Fischer Is Niemand. En ze spelen volgende week, de 21ste mei, in het Depot te Leuven.

Himmelgeist. Mooie titel voor een nummer. Ze spelen ook niet alleen in het depot op 21 mei, maar ook op 30 mei op het festival Vestrock, dat Willy erg steunt hier in Hulst, net over de grens in Nederland. En dit is Angine de Poitrine.

0: angine de poitrine. Ze duo uit Québec in Canada. Nieuwe album kwam uit in april, dat heet Volume 2. Want het eerste album, Volume 1, kwam uit in 2024. Fabink. Fabienk, toch? Ja. Heerlijk swingende tegendraadse muziek, waar ik absoluut van hou. Angine de Poitrine, ook zowat de leukste bandnaam van 2026, dat moeten we toch zeggen. Big Special, die brengt een EP uit met 10 tracks. Dat is dan bijna een LP, toch jongens? Op 5 juni, die gaat heten Oh Joy. Oh Joy, wat is het lang geleden dat ik jou gezien heb. En ik hoop dat dat voor hen de grote doorbraak betekent. Ik heb ongeveer alle singles al gedraaid van Big Special die in aankondiging van die Oh Joy verschenen zijn de voorbije weken. Ook deze track is al een paar keer gepasseerd en die zal er ook op staan. Only Free One Sleeping Big Special.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

10 tracks gaat erop staan op die EP Oh Joy. 5 juni komt het uit. Big Special. Van waar zijn jullie weer? Van Coventry of van Birmingham? En deze jongens, Tree Boy en Ark, die zijn dan weer van Leeds. We hebben een nieuw album uit, dat heet Goose. En daaruit Personal Best.

geweest, hè, computers, dan was er geen enkel probleem natuurlijk. Ja, maar ja, dan stond ze met haar eigen kop op een doos van Dell. Net zoals Natalia, de Campus Dell. Of Hot Marijke, de natte Dell. Of Mia Doornaert, de Parijse Dell. Fatma Taspinaar, de zwarte Lola Dell. Of Pommelien Thijs, de overal en nergens Dell. Ja, geen gebrek aan Dell, maar Samsung, nee, dat wil je niet hebben, hè. Gebruik haar snel en gebruik haar fel. Gebruik ze op een doos van Dell. Dit is uit Brugge, Garnoir en Fear.

0: Sphere van Gare Noire. Hun debuutalbum kwam uit in februari. Is natuurlijk nog altijd te pruimen. Na 2 maanden, wat dacht u? Ik heb hier een promotietekst in het Frans opeens op mijn scherm staan. En vedette le chanteur Sam Kleist. Alright, c'est ça, c'est ça. Ja, ze heette eigenlijk toch in het Frans Gare Noire, de zwarte strassen. Crimson Boy is ook zo'n band die eigenlijk heel erg klinkt als in de jaren 80, maar nog steeds bezig is uit Perth, Australië, met een geweldige nieuwe single. Ja, met zo'n titel kom je op de M-show. My Wife is a Synthesizer. Crimson Boy.
1: De M-show.

My Wife is a Synthesizer, Crimson Boy uit Perth, Australië. 8:55, helemaal nieuw. Ook helemaal nieuw was het album Peace and Purpose van Crack Cloud, een van mijn favoriete bandes uit Canada. Uit dat album Peace and Purpose.

Shut the Fuck Up van Crack Cloud. Echt leuk. Wat er net al over Dell, dat computermerk. Dat een aantal mensen hun kop zouden kunnen lenen om op de doos te staan van een Dell-product. En ik lees je dat Reggie Pengston heeft ook een Dell. Ja, en ik bedoel niet zijn vrouw, nee, zijn tweede poedel, die heet Dell.

0: Dus.
1: Zijn eerste poedel die heet Lana. En de tweede poedel heet Del. En hij wil er nog een derde en die heet dan Ray. Bent u mee? Lana Del Rey. Ho, ho, ho. Poedelhumor in Heus de Zolder. En hier nog een keertje die single die ik pas vorige week ontdekte, kwam van vorige zomer, Blurred en de Meccano Giraffe.

0: geniale singeltje The Macan Giraffe van Blur. Dat is Blur met een T van achter. Ja, en ook met die saxofoon. Geweldig. Nog een hele gekke artiest is Jelly of Gelly Haha. Haar echte naam is Angel Abaya. Ze is van Los Angeles en ze speelt op 14 juni op het festival in de Beekse Bergen. Ja, in Hilvarenbeek. Dat kent u wel. Best Kept Secret.
1: Last gas.
0: Dezelfde dag van Nick Cave, denk ik, ja. Misschien moet u daar eens gaan naar kijken. Gelly Haha is ze. En dit is een nummer van haar Piss Artist.
2: De M-Show.

Charlie Haha speelt op de Beekse Bergen, of in de Beekse Bergen, Best Kept Secret Festival. Op zondag 14 juni, dat is niet de dag van Nick Cave, want die speelt daar de 13e juni. Maar 14 juni is de dag van Gorillaz. Ook een goede dag. Ja, geweldig festival. Het is vrijdag de 12e, Jack White. Zaterdag de 13e, Nick Cave. En zondag de 14e, Gorillaz. En Gally Haha. Waar heeft u die gehoord? Ja, bij de M-show. Nog zo'n artiest die wat meer aandacht verdient is Pinscher. Dat is een band. Die zijn met z'n vieren uit Manchester. Die debuteerde vorig jaar met de EP Every Town Needs a Stranger. En daaruit het geweldige nummer Get Along. Dit is Pinscher, 9:15.

0: schitterend. Een ander nummer in het ene nummer. Pincher en Get Along. Rolling Stones hebben een nieuw album aangekondigd voor 10 juli. Foreign Tongues gaat dat heten. Vreemde Tongen. Mogelijke songtitels zouden zijn Gelakte Varkenstong, Tong in Madeira Saus, Chinese Tong met Peper en Gedraaide Tong op de Kermis. Ja, die Rolling Stones. Ze gaan over de tongen, zal ik maar zeggen. Ja. Vreemde tongen. Ik ben geen racist, ik zal altijd een vreemde tongen.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt. DJ Farmer's Market. Tim Collins gonna get...

Play Me en Kim Gordon. Deze week de ellende van het Songfestival. Ik ga er niks over zeggen, ik ga ook niet kijken. Ik lees gewoon het nieuws. En wat lees ik vandaag in het nieuws? Israël breidt de zogeheten veiligheidszone in de Gazastrook stelselmatig uit. Ze verplaatsen betonblokken, soms honderden meters verder, om hoe langer hoe minder plaats te geven aan de Palestijnen. Die zitten daar op een hoopje. Dat is geen enkele reden om het Songfestival stop te zetten. Ook niet die 71.000 gedode Palestijnen al daar. Gaan ze nog een beetje foefelen met de televoting en dan winnen ze het volgend jaar. Is er werkelijk niemand met een beetje moraal in zijn kop?

0: Finian, dat is de titeltrack van het nieuwe album van Kneecap. Finian is een 19e-eeuwse vrijheidsstrijder. Toen wilde men dat Ierland helemaal niks met Engeland zou te maken hebben. En kijk, ja, ze zijn er nog niet vanaf. Ja, ja, ja, een paar minuten nog voor 9 uur. Ik ga nog een nummer of 3-4 draaien. Of 3 of 4 kweekschommels hier. Het belangrijkste is dat de tweede poedel van Reggie Pankson dus Del heet. Ja. Hoe is het mogelijk? Poedelhumor in heuse zolder. Alles kan, alles mag. Ik sta stil en alles passeert mij, ja, geruisloos. Kregel.
1: De M-show.

0: Wat vliegt de tijd als het snel gaat? Ja, dat gaat met de klok en alles. Ja. Het is bijna 9 uur. De M-show zit erop voor deze week, maar volgende week ben ik terug. Vergeet niet te stemmen voor de album 500 van Willy, want die loopt vanaf volgende week maandag 2 weken lang op Willy.
1: Ja! Yeah.
0: De kapitein van dat cruiseschip met het handtasvirus. Ja, had ik echt eerst verstaan. Ja, het handtasvirus. Ik dacht, godverdomme, nu zal mijn gay vrienden weer de pineut. Eerst AIDS en nu het handtasvirus. Toch nooit gelukt, die flikkers. Maar dat ging het dus niet, joh. Dit heet het handtavirus. En de kapitein van dat schip, die zei, ja, ik heb me echt geen betere groep kunnen voorstellen. Zo gedisciplineerd en geduldig. Ja, natuurlijk, want dat waren Duitsers. Die hadden betaald voor 1 weekje cruise en die kregen daar gewoon 2 weekjes gratis bovenop. Dat hebben ze goed geschafft, hè? Ja. Zwei Wochen frei, immer geradeaus. Meer sauerkraut en gemüse, vrouw Kellnerin. Voor Weihnachten smakelijk eten en tot volgende week.
2: De M-show. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Een goede avond. In Gent woedt een zware brand in een woontoren. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit op de 7e verdieping. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
5: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Dat was via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
4: Vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De brandweer is bezig met de bluswerken. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Het gebeurde in de wedstrijd van Club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort de advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
6: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
4: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. En Rode Duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma Opinie. Want hij gaat tickets weggeven voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Morgen zeker goed luisteren, hè? Is het goed?
1: Willy.
0: Muziek is heel belangrijk.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, maar ik wel. Kom.
2: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. De hevige brand in een woontoren in Gent is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Twee mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
3: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Een buitenaanval, dat is met een ladderwagen. Binnenaanval, dat is via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw.
2: Ja, vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hanta-virus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen. Daar verblijven ze nu nog steeds, zegt Joris Monus van het Vlaams departement Zorg.
4: Als zij kunnen ontslagen worden uit het ziekenhuis, dan gaan ze naar huis en dan zullen ze daar toch 6 weken in thuisquarantaine moeten blijven. Zij mogen het huis zo weinig mogelijk verlaten en zij moeten hun contacten zoveel mogelijk beperken. Zij gaan dagelijks hun symptomen moeten monitoren, ook hun temperatuur moeten meten. Dat gaat dagelijks telefonisch doorgegeven worden.
2: Als ze wel besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen was zelf toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort de advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
5: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
2: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf was wel beschadigd. Hij blijft ook 2 weken langer in de cel. En sport, Rode Duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag dan maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
3: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
2: Als je toch naar Brussel moet, ga je best met de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. Vorig jaar werd een recordaantal pneumokokkeninfecties vastgesteld. Het gaat dan om hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. In totaal ging het om bijna 2500 gevallen. En dat is 17% meer dan in 2024, toen ook al een recordjaar. Dat blijkt allemaal uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral bij 85-plussers is er een sterke toename. De meeste infecties kan je trouwens voorkomen via vaccinatie. En de evacuatie van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand het Hantavirus uit. 3 mensen kwamen daarbij om. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
3: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
2: Als je toch naar Brussel moet, neem je best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. In de vestigingen van Nike in Laakdal en Te Senderlo-Ham is een 24-urenstaking begonnen. Aanleiding is het mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbond weigert Nike voldoende budget vrij te maken. Eerder kondigde het bedrijf aan dat er mogelijk meer dan 700 ontslagen zullen vallen. De staking duurt nog tot morgenavond. De evacuatie van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand dus het Hanta-virus uit. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Music.